0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is, die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Ik ga vanavond met vrienden staan.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycot door 5 commerciële concurrenten. Wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken, minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey buurman.
3: Dag buurvrouw.
2: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
3: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Smit. Hoe verbouw je een school met beperkte middelen in een arm Afrikaans land? Dat gaan 16 studenten van het Graafschap College vanaf november zelf ervaren. Samen met docenten en begeleiders reizen ze voor bijna 3 weken naar Gambia, waar ze een school en andere voorzieningen gaan opknappen. Het project draagt de naam Beeld voor Gambia. Daarmee willen studenten de technische kennis die ze tijdens hun opleiding hebben opgedaan inzetten om de leven- en leeromstandigheden in Gambia te verbeteren. De studenten worden met workshops en lessen voorbereid op hun reis en het leven in het West-Afrikaanse land. De groep vertrekt op 13 november. De werkzaamheden aan de Heelweg en Helweg bij Aalten zijn vrijdag symbolisch van start gegaan. De straat loopt deels door Nederland en deels door Duitsland. Daarom werken de gemeente Aalten en de Duitse stad Bocholt samen aan de herinrichting. Bij de openingshandeling tilden burgemeester Stapelkamp, stadsbouwraad Welling en leden van de werkgroep Grensbeleving gezamenlijk stoepbanden met grensmarkeringen op. De kruisjes op de banden benadrukken het open karakter van de grens. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen naar verwachting in de loop van november, zodra de werkzaamheden aan de Aaltense weg zijn afgerond. De Graafschap had vrijdagavond aan 3 minuten voldoende om de 3e zege van het seizoen binnen te halen. In een stadion dat ondanks de slechte seizoenstart bijna vol zat, werd Jong Utrecht in een zeer matige wedstrijd met 2-1 verslagen. Nadat de gasten uit de Domstad voor rust de leiding namen en lange tijd mochten hopen op een goede afloop, zorgde verder de jongen Julian Kania diep in de tweede helft voor de ommekeer. Met dit resultaat hebben de superboeren aansluiting met de middenmoot van de keuken kampioendivisie. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo Gelderland of in Winterswijk.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dank maar weer.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
0: Verheij uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
0: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
0: Mooi, zij ook.
4: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. 3 leiders van de Indiase kakkerlakkerbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
8: werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
10: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma, iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
12: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
13: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
14: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
13: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
15: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

Muziek van het Geldersduo, Harry, en heeft het geluk jou vergeten. En dat is een hele goede morgen. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering Gouden Groeven op deze zondagmorgen. 11 oktober 2026. Twee uur lang nemen we lekker terug in de tijd. We gaan heel veel Nederlandstalig muziek draaien uiteraard. Duitsstalig muziek komt voorbij, Engelstalig. En natuurlijk instrumentale muziek. Laat u verrassen van alles wat er voorbij komt.

heerlijk stukje subtale muziek van het Flower Trio hoorde je in het programma Gouden Groeven en de Koekoektjoen. Je luistert nogmaals naar Gouden Groeven hier op Gewone Gezelschap Radio Ideaal. Elke zondagmorgen tussen 9 en 11.

prachtig gezongen. En waar komt er een mooie muziek vandaan? Muziek uit Groesbeek. Dit waren de Sunstreams en jij bent alles voor mij. Zo, het eerste gedeelte zit er weer op. Vliegende uurtjes voorbij als het gezellig is op de radio. Zometeen gaan we even naar het nieuws toe. Wij behoren de boodschapjes erbij. En na de klok van 10 uur zijn we vlug weer terug met dit programma Gouden Groeven.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
5: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen worden er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
9: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat? kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
10: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
13: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

Muziek van Bianca hoorde je en vijf dagen in de week. En daar begonnen we het tweede uur mee van dit programma Gouden Groeven op Radio Ideaal. Vandaag 11 oktober 2026. Beetje herfst, zondagmorgen. Maar als ik de weer mag horen mag geloven, dan hebben we vanmiddag nog een beetje zon. Maar tot die tijd lekker genieten hier van de muziek van Radio Ideaal. De pareltjes komen weer voorbij, ook in die duur. Zometeen daar zalig muziek van Broener, ons Broener. Maar we gaan eens even plaatsmaken voor vader Abraham.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Martin Bloemendaal, Radio Ideaal, Ideaal.
0: Gouden Groeven. En het gevoel is terug.

heerlijke muziek van onze Drentse piratenkoning Jannes. En blijft onze liefde een geheim. En je luistert naar Gouden Groeven op Radio Ideaal. Daarvoor hadden we trouwens nog het streeknieuws met Jeanette Smits.

muziek van de S-Band. En nu worden de jaargetijden. Ja, en zo is het nou eenmaal. Zo, het einde is ook alweer in zicht voor dit programma Gouden Groeven. We hebben 2 uur lang lekker de pareltjes laten horen aan u. Hoop dat u genoten hebt. Wij in ieder geval wel aan deze kant. Zometeen het programma, dialectprogramma van Rudy Buiting met Laudens Heuren. Heerlijke muziek hier, lekker uit de streek.

weer met Veur in de middag. Willem van de Veur. En ook vanavond is Sterk Zondagswerk met René Regeling. Komt ook heel veel Nederlandstalige muziek in voor. En het spelletje Raad van de Staat uiteraard. Ik wens u een fijne zondag toe en graag tot een volgende maal.

Show. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hewu-team staat er

0: samen. Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land: regenbuien waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

Yo, lekker man. Rowan Heijzen was dat vanaf Amerika in Limburg. Op verzoek was dat de Heilige Antennes. En dit ging naar het mooie Montferland. Luisteraars, een hele goede morgen. Dit is uitzending 240. Het is zondag 11 oktober. Jaargang 5 van Lord Masseuren. Hier vanuit de studio van Radio Ideaal in Zelhem. Met 1 uur lang de gezelligste dialectmuziek en natuurlijk aandacht voor muziek hier uit de regio. Het team van de Golden Groeven, bedankt maar weer. Vandaag op de koffie Huub Ruwel, de vrolijke troubadour uit Enske. In de platen dus weer de verzoekjes, dat vinden we altijd gezellig. Trouwens, je kunt er ook nog een verzoekje in doen. Hey, pen en papier bij de hand, dat kan. Stuur dan even een mailtje naar dialect@radioideaal.nl. dialect@radioideaal.nl. Ik heb ook nog het weerbericht hier uit de Achterhoek vooral. En de schietschijf van Ben Nijkamp, collega-radiomaker van Streektal Radio, hebben we weer bij ons. En tenslotte heb ik nog een paar uitgangstipjes. Zometeen Bukkers. Maar eerst deze. Een verzoekskuur te platen dus. Geet naar Babberik trouwens. Dit is Bob Voito van het album Gewoon Verdaan. Dit is De Kies en ik.

0: Bukkes was dat met de titelsong van de serie Woeste Grond, kom erin. Afgelopen donderdag deze nog met de titel De Golden Televisiering in de wacht te slepen. Helaas voor Hendrik Jan en de rest van de cast wonnen ze deze prijs niet. Zometeen Huppe Ruwel hier aan de tafel, maar eerst deze is ook op verzoek. Geet naar Tukkeland, naar Aardorp. Daar ligt bij Almelo, ligt dat. Alvie Kroeze heeft daar een liedje van gemaakt. Kom in mijn vent. En dat is een hele dikke trekker.
1: Langs

0: Sandra van Rees was dat, de ambassadrice van de Achterdoek. Heel mooi gedaan met de Achterdoek. Goedemorgen, Huub. Huub zit tegenwoordig bij ons. Tegenwoordig zit vanmorgen gezellig bij ons in de studio.
1: Ja, goedemorgen.
0: Helemaal van Utenske.
1: Ja. Maar weet ook hun dat ik tegenwoordig in Latteren woon?
0: Ja, dat zei je me net al. Dus ik ben eigenlijk een beetje met nieuwe informatie, om het maar zo te zeggen. Je woont tegenwoordig in Latteren. Maar vertel eens even in het kort, wie is eigenlijk Huperduel voor de Lustra's?
1: Ja, goedemorgen Achterhoek. Ja, zal ik het in plat doen, zeg maar?
0: Ja, liefste. Oh, ja.
1: Ja, ik Huperduel. Even kijken, bij 57 jaar. Ja, wat is er mis met? Helemaal niks. Wordt binnenkort 58. Maar jong en hoe noem je dat? Fit. En die maakt sinds 2 jaar eigenlijk pas muziek in dialect. Want ik had, muziek is altijd mijn ding wel west. Maar ja, weet je wel, dan zegt ieder artiest wel, nou, het is wel hard werk om geld te verdienen in die wereld. Maar ik had in 2016, 2019 twee Engelstalige albums gemaakt voor mezelf. En op een gegeven moment toen had ik een lidke, Aku no Bimi had. Dat is 2 jaar len uitkom. Door van een zus van mij zei, oh, dat is wat voor Twent Song Festival. En toen heb ik aan hem met door en dat ik de publieksprijs worden. En toen dacht ik, hier gaat mijn deur. Dus Huub is 47 jaar, die heeft zijn wetenschappelijke carrière nog niet helemaal aan de wereld naam, want hij doet het nog wel naast. Maar hij probeert tegenwoordig toch ook wel veel tijd te besteden naar muziek maken.
0: Ja. Dus, maar jij bent, wat is jouw in het dagelijks leven? Wat doe je dan zo?
1: Ja, ik zeg altijd, en zo is het ook wel, maar het klinkt altijd zo eigenlijk 30 jaar lang in het hoger onderwijs zitten. In binnen- en buitenland. Mijn laatste periode, ik heb zo'n 3 perioden, zeg ik altijd, bij de Universiteit Twente werkt als docent onderzoeker. Maar dat heb ik ook een paar keer in het buitenland en ook bij een paar hogescholen hier in, nou niet in de Achterhoek, maar wel in Overijssel, bij Windesheim heb ik veel gewerkt. Dus, en ook het Midden-Oosten tegenwoordig ook wel spannend dat je dat zei, doe ik dat ook doen. Dus ik was een beetje aan het rondreizen in de hele wereld, omdat ik na 4 of 5 jaar altijd wel dacht van er moet wel wat nieuws gebeuren. Maar ik gaf dus les en deed onderzoek.
0: Ja, maar wat is er dan uw achtergrond met het met boerderij dan?
1: Ja, nee, heel goed. Ik ben gewoon geboren op die boerderij in Latrop. Mijn pa en ma die aan de melkveehouderij of zo je dat ding wordt, hoort nog wel heb. Gemengde bedrijf, varkens, verring en beest. En ik was de enige zoon uit een gezin van 5. Dus op een of andere manier toch wel een beetje voorbestemd als, nou ja, er moet toch iemand de bedrijf overnemen. Nou, daar had ik niet altijd even veel zin in. Daar had ik niet meteen mijn zin op zetten, bleek ergens toch al diep in mij. Maar op een gegeven moment, want ik dacht altijd, ja, de wereld is groot, die wil ik ook leren kennen. En dan vind ik het prima om boer te worden. Dat vind ik nog tegenwoordig ook wel van boeren. En er zijn gigantisch slimme boeren, hè, zeg maar, die ontzettend alert bent op wat er in de wereld gebeurt. En toch fantastisch een bedrijf runt.
0: Ja.
1: Zo'n type wil ik ook werden. Maar ja, dan moet je wel eerst even naar school. Hè? En dat deed ik dus ook. En toen ik op een gegeven moment zeg, nou weet je wat, ik stap erin. Ik neem het bedrijf over. En dat was min jaar 90. Maar, en daar heb boeren tegenwoordig ook mee te maken natuurlijk. Twente, Noordoost-Twente, is gigantisch dicht beboerd in die jaren. We hadden veel quotum, dat was er toen nog, maar weinig eigen grond. Nou ja, met al die grond gebonden niet, wordt dat best wel lastig om... Dan moet je al grond bikopen of nog meer bipachten. Is ook lastig. Of je moet gewoon verplaatsen. Nou, verplaatsen, dat was het niet voor mijn pa. Maar dat zag ik ze helemaal niet doen. Dus toen ben ik gewoon afbouwen. En toen ben ik eigenlijk, wie er gewoon met wat ik eigenlijk wat meer verleerd had. Zeg maar,
0: de wetenschap.
1: Ja, de wetenschap. En dat, ja, nou... Dat is moeilijk, moet ik altijd zeggen. maar Ik heb er geen speed van of zo, nee. Want mijn pa Mouts op zichzelf heb er geen nadeel van had.
0: Nee, precies. Maar jij woont nog op het Oldershuis dan, zeg maar?
1: Nog op dit moment weer op het Oldershuis, ja.
0: En dat is nog gewoon een boerderij of ja?
1: Daar hebben alle schuren weggehaald. Er weet alle leugen in de Achterhoek ook wel van alles van dat je de rood voor rood of ruimte voor ruimte of al dat soort regelingen hebt. Dus heel lang stond alles er nog, de grote lichtbokkenstal en al dat soort schuren. Maar op een gegeven moment, nou ja, die asbest werd een probleem. Nou, tegenwoordig is dat net weer iets minder, maar ik dacht, ja, er moet toch wat met. En toen heb je dus via zo'n rood voor rood regeling de hele spul laten afbrengen.
0: Oké. Okay.
1: Dus.
0: En nou zeg je gewoon lekker op het platteland in Latterop. Helemaal goed.
1: Ja.
0: En dan ben je in de muziek terechtgekomen. Want nou ben je, ja, Eigenlijk, je zei het al, een muzikant, dat doe je. Maar je doet zoveel, want we hebben je onlangs ook in het theater gezien.
1: Ja.
0: In Vorden, in het kleine, bij de Mul was dat. Ontzettend leuk trouwens, maar daar kunnen we daar ook nog wat over vertellen. Ja, eigenlijk nog steeds in de muziek. Gewoon lekker met de muziek bezig. Doen wat je leuk vindt. Ja, dat is toch het mooiste wat er is.
1: Ik kan niet anders zeggen, ja. Ja.
0: Hey, we gaan even een liedje spullen. Mag je wel een liedje spullen? Hè? Ja. Jij hebt ook het geluk dat je ook nog eens een keer de schietschijf bent bij Ben Nijkamp.
1: Ben, dus bedankt.
0: Het kan niet op vandaag met Huub. Huub, ik zou zeggen, laat maar eens horen wat je ervan gemaakt hebt.
1: Het eerste geleden wat ik gewoon spullen is... dat heet filterkoffie.
0: Filterkoffie?
1: Ja, ja, ik hol van filterkoffie. Waar ik ook ben, filterkoffie is het enige wat ik van hol. Lange tijd was dat een beetje oud, maar de afgelopen jaren is weer helemaal in het gevoel. Dus en dat zag ik ook overal op de wereld. Maar ik heb leed geschermd vanuit het perspectief van een vrachtwagenchauffeur.
0: Oh, dat is mooi.
1: Van die kerels, vrolleting worden ook gelukkig, die dan op die bulkwagens zitten of op de melkwagens. En die dan echt wordt door het hele land bij de boeren langs gehoord. Meters maakt, kilometers maakt. En natuurlijk, daar weet ik nog van eerder ook, dan komt er weer, wordt er weer krachtvoer aanvoerd of... aanvoert en dan als het 2:30 is of 3:00, dan zeg je van hé, mooie koffie hebben, dus dan wordt er even koffie drinken en dat soort dingen. Dus dat perspectief een beetje, maar natuurlijk uiteindelijk mijn liefde voor de filterkoffie.
0: Nou, laat maar eens horen.
1: Oké. 1, 2, 3, 4.

0: lekker man. Verfilterde koffie, dan maken we altijd iets. Dat gaan we ook even doen nu, ben je dat goed vindt. We nemen even een lekker putje filterde koffie. Henny, vind je dat goed?
1: Het weer in de regio.
2: Ik heb vooral het weerbericht. Het weerbericht van zondag 11 oktober. Naar een wisselvallige zaterdag met vandaag buien en harde wind. Met windvlagen van zelfs 70 kilometer en een temperatuur van rond de 11 graden. Is het vandaag wederom wisselvallig. Flink wat wind en een graad of 15. Maar vanaf morgen wordt het weer zachter en droger. Aldus het weerbericht van Omroep Gelderland. Ik heb vooral de schietschijf van Streektal Radio van collega Ben Nijkamp. Iedere maandag te beluisteren tussen 6 en 8 op Streektal Radio is deze week de schietschijf van Huub Ruel. Heel toevallig is Huub Ruel ook bij ons te gast in de studio deze week. Zijn nieuwe single Bang in het Donker is deze week. De nieuwe schietschijf.
1: Dit is de schietschijf van deze week.

0: Het nee was dat met dat mooie liedje. Evenwicht wankelt. Nog steeds hier in de studio Huub Ruwel, onze vrolijke troubadour uit Enske. Maar tegenwoordig woont hij in Latrop. Eens even kijken, Huub, je was net een schietschijf hier. Kun je eens even wat vertellen over dat liedje waar we net gedraaid hebben? Bang in donker of donker.
1: Ja. Kijk, twee dingen wil ik degene over vertellen. Hoe het ontstaan is en over de betekenis. Kijk, bang in donker betekenis. Ik weet niet of je goed hebt geluisterd, maar er zit een verhaal in. Vandoor dat het ook gemiddeld wat langer is dan je vaak op radio gewend bent. Het duurt wel meer dan 4 minuten. Maar er zit een verhaal in en dat hele verhaal moest verteld worden. En dat gaat een beetje over al die type momenten waarbij we allemaal wel eens diep in de put zit of ons vult of wat dan ook. Maar dat ik ergens geloof dat we allemaal ook weten dat... Ja, uiteindelijk is er toch ergens nog wel iets wat we zelf leg kunt maken. En dat heeft ook een beetje een spirituele kant. Ik ga geen rallyzanger worden of zo. Maar het geloof in altijd, daar is ergens hoop. En daar komt er wel iemand van boeten die een klein sprankeltje licht geeft, zeg maar. Dus hoe is dat ontstaan? Mooi is dat het eigenlijk eerst schreef... In mijn kop zat als een echte een stamper, een uptempo nummer. Dus ik zat het te schrijven als een... Ik zag een publiek voor me. Ben je bang in het donker? Maakt echt de hakzinnen. En dat eerste couplet ook van... ik weer eens te laat toes ben. En ik lucht me, dat was nog een flinke avond stappen. Dacht ik dan, hoppakee. Vrouwenheilig of zo. Of wie dan ook die in bed heb liggen. Maakt me niet goed. Dat is prima. Maar toen op een gegeven... Dus ik had hem als uptempo nummer. Maar op een gegeven moment begon ik hem als ballad te zingen. En toen dacht ik, maar hij is ook wel heel mooi. Het langzaam nummer. En toen ben ik de tekst ook gewoon aanpassen. En dat is eigenlijk zo blijven. En toen een paar mensen in mijn team, ik noem ze maar even bij naam, Maurits en Winnie. Die hoorden dat en zeiden, dit is mooi. En toen hadden we er ook een keyboard bij gemaakt. Een pad had dat dan. Kortom, toen was dit. Dus bang in donker, het gaat over die... Er is altijd hoop, er is altijd licht.
0: Ja.
1: Maar ik
0: kan me nog herinneren dat... We waren in het theater. Ik wil even het bruggetje leggen. Maar hij moet gespeeld toch, of niet?
1: Ja, naar de pauze.
0: Ja.
1: Dat is ook een bewuste plek. Dan denk ik van... Ja, dat hij eerst voor de pauze... In die show in Forden ook ben ik dan eindig voor de pauze met Bieden Norbes. Dus uptempo, jolly, hoppakee, allemaal even het publiek met kriegen. En dan het eerste moment na zijn pauze denk ik even een, noem het een bezinningsmomentje. Even de tempo wat naar beneden. En daar vind ik dan bang in het donker goed passen. En dat heb ik ook laatste keer weer in Heden dan. En in andere plekken waar je in kleinere settings... Dan probeer ik altijd dat tempo even naar beneden. Even een beetje bezinning. Sommigen zullen zeggen van het duurt te lang. Ik val in slaap, weet ik veel wat. Maar het hoort er even bij.
0: Ja. Hey, en ik had vorige week in de uitzending ook al een beetje verteld. Van, je loopt in theater of je bent op het moment ook in theater. Kun je daar nog eens wat over vertellen?
1: Ja, daar wil kijk. Wat ik net al zei, ik ben nog maar eerlijk gezegd als dialectartiest nog maar 2 jaar aan de gang. Hè? En dat is eigenlijk nog niks, kun je zeggen. En ik begon al meteen ook een eigen theatersoort te maken. Die ik in Enschede toen een keer op het podium bracht. Nu 1,5 jaar geleden, denk ik. En toen dacht ik, dat hoort er ook bij. En vandoor ben ik dat nu nog steeds stap voor stap aan het uitrollen. Ik ben nog steeds aan het leren. De eerstvolgende keer dan ga ik het in Valthermond in Groningen weer doen.
0: En van de keer?
1: Ja, en precies. En even kijken, ik wil nog weer in Enschede. Dat is een hartstikke mooi theater in de wijk Roombeek. Die ooit die vuurwerkramp is geweest. Ja, dat hebben ze een hartstikke mooi weer opgebouwd. Dat weet waarschijnlijk heel Nederland wel ongeveer. En hebben ze een Prismare, een mooi theater. En er kunnen wat 250 leu in. En die wil nu ook als volgende doel even proberen vol te krijgen.
0: Oké. Okay.
1: Dat zal eerst in december moeten gebeuren. Maar toen een van mijn teamleden kreeg in de privésfeer even een terugslag. Toen werd het net iets te kort dag, maar nu wordt het begin januari, of tweede helft januari of zo. En dat is dan ook weer een startschot om het weer via de route rond.
0: Oké. Maar dat kunnen ze natuurlijk ook via de website of zo.
1: Ja,
0: daar is allemaal die informatie te vinden.
1: Het is natuurlijk muzikaal theater. Zo wil ik het wel zien. Ik begin volleerd stand-up comedian die 10 grappen in 2 zinnen heeft, zeg maar. Het zit meer de verhalen, de anekdotes. Ja, uit eigen levenservaring. Ja.
0: Oh, maar het sprak me wel aan. Want ik heb, ja, we waren erbij, Hennie en ik waren erbij in Ford. Het sprak me wel aan. Dus ja, waarom niet?
1: Oh, dank. Nou ja.
0: Toch?
1: Ja. En ik merk ook iedere keer zelf weer dat ik weer leer. Of dat ik weer denk, oh, door geen publiek net weer even iets anders op dat ik niet had verwacht en zo. Maar ieder publiek is ook anders. Dat weet jij natuurlijk als geen ander.
0: Ja, zo is het ook. Hey Huub, we gaan nog een liedje spellen. Ja. En wat heb je nog als laatste liedje eigenlijk in uw gedachten?
1: Vorig jaar een kerstnummer maakt.
0: Kerstnummer?
1: Ja, Kerst zonder gedonder.
0: Ja, nou weet ik in mijn eigen omgeving dat de mensen heel blij worden van de kerst.
1: Oh, dus, nu al.
0: Ja, ja. Die beginnen nou al een beetje, ja, dat begint nou al te kriebelen, om maar zo te zeggen. Ja. Maar ik probeer het altijd nog een beetje tegen te houden. Dus laten we even de kerst even op de achtergrond houden.
1: Ja.
0: Maar maak er maar een eigen andere versie van.
1: Ja, nou, wil je er even van maken, dan maken we er Weekend zonder gedonder van.
0: Ik vind het helemaal goed.
1: Ja?
0: Ja. Laat maar zeuren.
1: Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, 4.

0: Ja, mooi, Huub. Dankjewel. Ik kreeg trouwens net een berichtje van een luisteraar uit Zwende. Die stuurde een duimpje. Vond een mooi liedje daarover. Over dat liedje van de Bang in Donker.
1: Oh,
0: dus daar moet je wat mee doen.
1: Ja, dank je.
0: Helemaal goed. Ik ga naar de uitgangstipjes.
2: Ik heb verode uitgangstipjes voor vandaag. 3 dagen vertier tijdens het Vassels feest. Vandaag de laatste dag van het Vassersfeest met om 1 uur de traditionele optocht. Het vertrekpunt is bij het buurthuis Vassel. Vanaf 2:30 bent de kinderspellen met als thema de jungle. En vanaf 3:30 muziek van de stamgasten. 4 ervaren muzikanten met slagers, Hollandse hits, een stukje pop en rock. De toegang is gratis. De tent staat bij de Vasselsmul aan de Vasselseweg in de buurtschap Vassel. En dan lig je hier bij Hengel. Voor meer informatie, kijk even op de agenda van onze website. www.rtvideaal.nl www.rtvideaal.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan is er in Diem de kermis. Vandaag is er in Diem dag 2 van de Diemse kermis. Naast de kermis is er natuurlijk volop muziek en vermaak. In Jans grote huiskamer is er een optreden van Justin de Wild, de man van Cheerio. De kermis steekt rondom de Diemse toren, de Mariakerk, midden in Diem. Ja, dat kan natuurlijk niet missen. Voor meer informatie, kijk even op www.didam.nl www.didam.nl of op de social media kanalen van Facebook en of Instagram. Dan heb ik een sfeervolle herfstmarkt bij Tuinderij de Veldhof. En dat is in Joppe. Een sfeervolle herfstmarkt. 3 lokale ondernemers presenteren hun ambachtelijke en duurzame assortiment. De herfstmarkt is om 11 uur vanmorgen begonnen en het duurt tot vanmiddag 4 uur. Het adres is Tuinderij de Veldhof aan de Veldhofstraat nummer 52 in Joppe. En dat is bij Gossel. Sfeer en pluverij rond het vuur. Voor meer informatie kijk even op www.tuinderijveldhof.nl www.tuinderijveldhof.nl of inderdaad wederom op de social media kanalen. En natuurlijk, als je toch aan het rondrijden bent, ga even langs Bloemendaal, onze sponsor van het programma. Tot aan zondag 20 december bent er weer koopzondagen bij Tuincentrum Bloemendaal. Kom kijken, ontdekken en genieten. De koopzondagen duren vanaf 10 uur tot 's middags 5 uur. Tuincentrum Bloemendaal is aan de Rijksweg 14 in Drempt. Voor meer informatie kijk even op de website www.tuincentrumbloemendaal.nl.

Zo, dat was het weer. Een uurtje vol met gezellige dialectmuziek en aandacht voor muziek uit de regio. Dit was Lord Manseuren. Straks na 12 uur Willem van der Veur met zijn programma Veur in de Middag. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Maak er nog een mooie zondag van en graag tot de volgende keer. Goed gaan.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zellum, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog. In de ochtend fris. In de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar weg.
3: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
4: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
5: Of zo.
6: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
3: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
7: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk. Wow.

0: Dan zou je zeggen, er gaat muziek gebeuren, maar nee, vandaag een keertje niet. En daar hebben we er geen zin in. En ach, jongens. Maar dat maakt niet uit, het is 12 uur geweest. Aino Digas, dat was het openingsnummer van vandaag. Rudy, hartstikke bedankt. Het was weer hartstikke gezellig, dat uurtje regio-artiesten hier in de studio van Radio Ideaal. En we hebben vandaag een gast in dit programma. Die heet Gijs de Bruin. En daar gaan we dadelijk mee praten. Maar eerst even een stukje muziek van hem luisteren.
1: Ik zag jou voor.

0: Het gaat over een filmster, een van de vorige singles van Gijs de Bruin. Die schrijft het nog altijd met een H. Wie heeft dat bedacht ook weer, Gijs?
1: Ja, het zal ook niet snel anders worden, Willem, hoor.
0: Wat?
1: Nee. Dat hij zonder H gaat worden.
0: Nee, niet hè? Nee, dat moet ook niet. Anders weten we niet meer wie je bent, natuurlijk.
1: Nee, ja, dat is van een voorvader van mij uit 1215.
0: Dus het bestaat echt. Het is niet zoals bijvoorbeeld met Elze Bakker of met Vincent.
1: Nee, het is...
0: Gijs was gewoon...
1: Ja. Dit was echt Giesel Bertus met een H.
0: Ja.
1: En daar ben ik naar vernoemd. Ik heet Gijs Bert met een H. Ja. Maar roepnaam Gijs.
0: Ja, dat weet
1: dat
0: ik.
1: Dat was dus duidelijk. Ja. En daar komt het vandaan.
0: De Bruin schrijf je ook apart.
1: U lange ei. Ja, die, ik moet zeggen, die kom je heel veel tegen. Maar Gijs met een H niet.
0: Nee, eigenlijk nooit.
1: Nee.
0: Dus dat vind ik wel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, dat is er eentje.
0: Ja. Hoe lang kennen wij elkaar, Gijs? We hadden het er net over, maar...
1: Jongen, Willem. Ik denk helemaal vanaf het begin. Dus ik denk echt 27 jaar ben ik nu aan de gang. Dus ik denk dat ik jou ongeveer ook 27 jaar ken.
0: Ja, 26 jaar dan waarschijnlijk. Ja. We moesten natuurlijk, we waren toen nog, zaten in Weel denk ik.
1: Ja,
0: al,
1: in Weel.
0: Ja, nou ja, dan klopt de tijd ongeveer wel.
1: Ja.
0: Hey, en je bent op een gegeven moment beginnen te zingen.
1: Ja.
0: Dat is lang geleden dus.
1: Ja.
0: En waarom?
1: Eigenlijk uitgedaagd als geintje. Helemaal niet met de bedoeling om artiest te worden.
0: Laat me raden, in de kantine van een voetbalvereniging?
1: Nee.
0: Oh.
1: Gewoon in het café op het Boyard.
0: Bijna hetzelfde.
1: Ja,
0: bijna hetzelfde.
1: Ik was altijd stamgast in een café in Silvolde bij het centrum. En daar werd ik uiteindelijk door de stamgasten werd ik uitgedaagd. Omdat ik altijd aan het meezingen was om een single op te nemen. Ik dacht, ja, ik zei natuurlijk met mijn half dronken hoofd. Ik zei, ja, dat is goed, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: En 3 maanden later was er uiteraard nog steeds niks. En toen zei ze, ja, maar je moet wel voet bij stuk houden. Wie A zegt, moet B zeggen.
0: Want je had wel weer vaker gezongen.
1: Ik had in de tussentijd...
0: Ik weet trouwens over, dat vond ik wel leuk.
1: Ja?
0: Je zingt nog steeds daar bij het centrum.
1: Jazeker.
0: Er is geen kermis of feestdag of wat ook. Dan komt
1: zijn
0: feest
1: we
0: erbij.
1: Ja. Ja, klopt. En dat tegenwoordig vind ik ontzettend leuk.
0: Tegenwoordig met Kenny?
1: Ja, ook met Kenny. Ja. Zeker. Ja.
0: Jong
1: proberen
0: talent.
1: die jongens natuurlijk ook erbij te betrekken. Hè? En dat ook gewoon divers te houden. Dat met verschillende jongens te doen. Dat vind ik leuk. Ook nieuwe gezichten. Altijd goed.
0: Hey, ik zat even in je memoires te lezen vanochtend.
1: Ja.
0: En je had heel gauw een album al.
1: Nou ja,
0: relatief gezien voor alle artiesten die ik hier krijg.
1: Ja, 1999 begonnen met zingen.
0: Ja.
1: Helemaal om precies te zijn 3 december 1999. Ja. Dat was mijn allereerste optreden.
0: Ja, toen mocht je Sinterklaasliedjes.
1: Nee, het was echt, het was echt dat optreden met 2 liedjes. Maar toen is het begonnen en ik heb mijn eerste album gemaakt in 2007.
0: Ja, dat is toch relatief heel vlug.
1: Ja,
0: als ik dan vergelijk met de jongens die tegenwoordig hier komen om een singeltje te presenteren. Die meestal hebben het.
1: Toen is het begonnen en ik heb mijn eerste album gemaakt in 2007.
0: Ja, dat is toch relatief heel vlug.
1: Ja.
0: Als ik dan vergelijk met de jongens die tegenwoordig hier komen om een singeltje te presenteren. Die meestal hebben het nog helemaal geen album.
1: Nee, en heel veel gaan ook geen album maken. Of het worden 12 singles.

0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het jammer dat dat voorbij is.
0: Dat is absoluut waar. Ja. Hey, we moeten niet te lang praten natuurlijk, want het is radio, hè. Ik wil toch nog weer een van jouw platen gaan draaien. En op jouw verzoek overigens.
1: Ja, buiten zinnen. Ja.

0: Dit klinkt wel heel erg bekend. Het is gezongen door Gijs de Bruin. En origineel heette het ook alweer.
1: Peter Kent.
0: Ja.
1: It's a real good feeling.
0: Kijk, jaren 80 zit je dan in.
1: Ja, jaren 80, ja.
0: Dat is heel lang geleden. Ben je er toen lang mee aan het zoeken geweest?
1: Nee, dit liedje heb ik aangereikt gekregen van een naamgenoot van jou, van Willem Bart.
0: Ja.
1: Goede vriend van me. En ja. hij zei, Gijs, daar moet je wat mee doen. En toen ben ik aan het schrijven gegaan. Ik heb zelf deze tekst geschreven, de Nederlandse
0: Willem
1: tekst.
0: Was toen zelf ook aan het zoeken in de bekende dingetjes eigenlijk, hè?
1: Ja, in die tijd. En hij zei, ja, ik vind dit niet wat voor mij, maar ik vind dit wel wat voor jou. En hij heeft wel gelijk gehad, want het is voor mij best een goed liedje geweest.
0: Ja, absoluut, ja. Ja. Ik neem aan dat je het nog steeds zingt.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Hey, je hebt een periode gehad dat je zei van, ik wil echt mijn eigen repertoire opbouwen.
1: Ja.
0: Waarmee je dus een beetje onbekende liedjes ging zingen op het podium.
1: Ja, daarmee krijg je met je eigen singles inderdaad onbekende repertoire. En dat ging natuurlijk gecombineerd met het bekende
0: met
1: spul, zeg maar.
0: De hits van dat moment.
1: De hits van dat moment. En dat doe ik nog steeds veel. Maar ik pak altijd wel even een liedje of een paar liedjes van mezelf mee. En als er verzoekjes zijn, dan pak je ze ook mee. En het mooiste is als
0: verzoekjes
1: je een verzoekje van jezelf krijgt.
0: Ja, ja.
1: Van jezelf, hè. Dus je eigen liedjes. Hè, ze komen van Gijs, wil je blauw of een echte vrouw zingen? Of buitenzinnen? Of nou, noem maar op. Gisteravond werd de Filmster bijvoorbeeld aangevraagd die jij straks
0: draait. Het schiet me in één keer binnen. Maar we hebben een fan van jou in Varsseveld.
1: Ja.
0: Dini, die elke

0: nou bijna elke week toch wel een plaat voor jou aanvraagt.
1: Ja, en jij krijgt de hartelijke groeten van Dini.
0: Ja. Ja, je moet wel even de foto sturen daar, denk ik. Dat moet even regelen voor je, anders wordt ze helemaal ongelukkig. Ja. In de nieuwe huisje in Varsseveld.
1: In de nieuwe huisje.
0: Ja. Heb je daar nog veel contact mee?
1: Ik heb regelmatig contact met Dini.
0: Ja, ja. Dat mag. Dat is helemaal... Heb je veel fans? Heb je daar veel contact mee?
1: Ik heb zeker fans. Echt mensen die naar de optredens komen. En sommigen heb je wel contact mee. Dat gaat vaak via Messenger of dat soort dingen. Ja. Of soms via de app. En dat is wel hartstikke leuk, ja. Ja. En wat is veel contact?
0: Ja. Nou ja, sta je ervoor open?
1: Ja, ik sta altijd open
0: je
1: voor
0: komt,
1: contact.
0: Je loopt in Doetinchem een keer, je gaat boodschappen doen, dan kom je bekenden tegen.
1: Ja.
0: Dus loop je wel te zwaaien? Of,
1: ja, zeker.
0: Denk je,
1: zeker.
0: Ik ga even naar de overkant lopen?
1: Ja, ja, tuurlijk, zeker. Why not? Hè?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk geen probleem. Maar goed, er zijn mensen, het zijn artiesten die het anders zien.
1: Dat klopt, ja. Ja, nee, ik vind altijd, je moet wel benaderbaar blijven. Dat is een van je belangrijkste dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nee, en door de geschiedenis heen, zo ben je weer de hits gaan zingen?
1: Ja, ik ben in de corona ben ik een nieuwe samenwerking aangegaan met de M&M Band. Oftewel de Mickey Visser Band eigenlijk.
0: Zeg maar
1: dat is inmiddels de bekendste begeleidingsband van Nederlandstalige artiesten van Nederland. Zijn vader Marcel Visser, waar het programma De Beste Zangers bijvoorbeeld van is.
0: Ja.
1: En die zoon daarvan heet Mickey, dat is de drummer.
0: Oké.
1: En die werkt met een heel aantal mensen samen.
0: Dat zijn van die orkesten die echt heel dicht bij het originele nummer komen. Hè?
1: Ja, dat is echt fantastisch. Allemaal conservatorium afgestudeerd. Ja. En ik bedenk elk jaar een set met nieuwe metties, een stuk of 5. En vaak nog een los nummer erbij. En dan gaan we een dag de studio in bij Edwin van Hoevelaak. En dan nemen we dat op. En dan heb ik nieuwe medleys om mee te werken. Maar die helemaal afgestemd zijn op mij. Op mijn toonhoogte. Naar mijn idee wat ik ermee heb.
0: Ja.
1: En dat bespreek ik altijd eerst van tevoren keer in een lunch met Mickey. En dan, dan gaan we dat maken. En elk jaar doe ik dat weer. Dus heb ik elke keer de nieuwste hits. In de vorm van...
0: Hou je dan het hele jaar bijvoorbeeld met een kladblokje bij je wat de hits zijn?
1: Ja, wat de hits zijn inderdaad. En soms als er wat meer hits zijn. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld 2 nieuwe hitmedleys gemaakt. Dit jaar heb ik er 1 gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, daar zit bijvoorbeeld Moet dat nou in. Maar daar zit ook bijvoorbeeld Zwoele Zomernachten in Cheerio zit erin. Kleine Vogel heb ik erin gedaan. Van Senna vind ik heel
0: Maar leuk. Daar zingen al die andere zangers die ergens optreden toch ook al wel.
1: Alleen niet op de manier waarop ik het doe.
0: Kijk.
1: En dus je onderscheidt jezelf altijd omdat je werkt met medleys die op jou gemaakt zijn. Die medleys heeft niemand anders. Dus dat is leuk.
0: Dat neem ik aan. Ja, het is ook niet zo lang dat je die hele engel weer een keertje moet horen.
1: Nee, exact. Nou, dat dus.
0: Ja.
1: En daarom dacht ik, als je het dan in een medley verwerkt, doe je een stukje, hebben de mensen toch gehoord.
0: Ja.
1: En ik bedoel inderdaad, als je zelf in elk jaar, elk optreden die liedjes zingt, dan denk je op een gegeven moment, als dat een stukje is, is het ook goed.
0: Ja, nee, maar dat is absoluut waar. Ik herinner me ook nog een hele geweldig succesvolle cd van Koos Albers.
1: Ja.
0: Met Amsterdamse medleys.
1: Die kwamen allemaal bij Emiel Hartkamp vandaan.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar dat klopt wel. Maar dat was wel een succes. Daar ging het eigenlijk over.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: We moeten het wel over de waar hebben.
1: Ja, dat is waar.

0: Gijs de Bruin hier in de studio zong een van zijn oude... Nou, hij zong het niet hoor. Hij heeft het ooit al een keertje gezongen. We draaien hier gewoon de singeltjes. Laten we daar bij jou. Dat is eigenlijk wel net zo verstandig natuurlijk. Gijs, we hadden het over je carrière. Maar we hadden het ook een beetje over... zo achter de schermen, over andere artiesten.
1: Ja.
0: Daar moet je ook af en toe mee... Is dat moeilijk? Andere artiesten, om daarmee om te gaan?
1: Nee, ik vind het niet moeilijk. Ik vind wel dat er... Dat er wel, iedereen werkt zich omhoog. En ik vind wel wat bovenin zit. Er wordt best wel hard naar beneden getrapt. Want iedereen wil zijn eigen positie veilig houden. Dus het is best wel een, in die zin wel eenzaam.
0: Zijn
1: het is
0: dingen
1: niet dat veel mensen elkaar helpen of zo.
0: Nee, dat kan. Het is zo anders in Nederland. Want ik heb het laatste keer met iemand over gehad. In Duitsland, als je daar een hit hebt. Ik noem maar Chris Roberts. Die had in 1969 een hit.
1: Ja.
0: Maar als die nu nog op de televisie komt, dan is het Her Roberts. En buigen ze allemaal voor hem. Dan is het een ster. Dan is het geweldig. In Nederland, als je nou uit de top 40 valt, dan ben je niks meer. Dan ben je eigenlijk stamtapeten vergeten.
1: Ja, het gaat wel vrij snel inderdaad. Ja. Ja.
0: Ik erger me er ook nog steeds aan. Ik ga er niet over verder. Dat vader Abraham geen standbeeld heeft.
1: Ja, die man heeft natuurlijk gigantisch veel...
0: Die is zo belangrijk geweest voor
1: Nederland. Voor Nederlandse muziek, absoluut.
0: Nou, niet alleen voor de muziek, maar überhaupt ook voor Nederland, denk ik.
1: Ja, ja.
0: En voor heel veel artiesten. Ja. Heel veel artiesten.
1: Ja, ik denk dat het terecht was geweest dat hij het had gekregen.
0: Ja, dan is, wie weet komt het ooit nog een keertje.
1: Ja.
0: Het zou kunnen natuurlijk.
1: Ja.
0: In Breda of in Elst, want daar komt hij eigenlijk vandaan natuurlijk. Dus je weet maar nooit wat goed gaat. Hey, maar omgaan met andere artiesten, daar hadden we het eigenlijk over.
1: Ja.
0: Zijn er jongens die er uitspringen dat je zegt van... ja, Edwin Hoevelaken natuurlijk, dat is er een die... maar ja, die eet er ook van, dus om met anderen om te gaan.
1: Ja, uiteraard. Ja. Uiteraard. Ik heb altijd wel een heel goed contact gehad met Willem Barton. Dat heb ik nog steeds. En uiteraard spreek ik Tienes en spreek ik inderdaad Kenny en Bob Visser en alle jongens die hier in deze regio, Tim Schot, alle jongens in deze regio, die spreek je zeker.
0: Ken je Ronnie en Cas?
1: Ronnie en Cas, help me.
0: Duo uit Doetinchem. Hebben al 3 singles gemaakt. Zijn onlangs hier in de studio. Ik ga dadelijk een plaat van ze draaien.
1: Oh, dat is goed. Ja, vind ik leuk. Ja.
0: Die zijn onlangs in de studio. Ik wist ook niet wie het waren, maar die hebben al 3 singles gemaakt. Wonen in Doetinchem.
1: Oké.
0: Treden vooral op in Drenthe, die kant op.
1: Ja, vandaar dat ik ze misschien wat minder ken.
0: Ja, nou ja.
1: Ja, dus, dat zou kunnen. Ja.
0: Maar ik vond het ook verbazend. Ik lees op een bepaald moment, ik krijg een mailtje. De derde single, er nooit van gehoord.
1: Ja.
0: Dus dan ga ik bellen, weet je wel.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, en ze kwamen ook. Dus een week of 6 geleden zijn ze hier geweest. Maar ik heb het over artiesten waar jij mee om moet gaan.
1: Ja.
0: En ik vroeg, van wie zou ik eens een plaat draaien? Zal het André Hazes zijn? Zal het Arne Jansen zijn? Waar ik natuurlijk goed kan begrijpen als je die zou willen draaien. Want die heb je heel goed gekend.
1: Ja, zeker. Ik heb Arne goed gekend. Jeffrey Hees is nog steeds een goede vriend van me.
0: Ja.
1: Maar ik vind een mooi liedje wat nu weer een klein beetje aan het opkomen is. Vind ik van Jeff van Vliet.
0: Ja.
1: En een prachtige productie ook geworden destijds al. En liedje is voor mijn gevoel best wel een beetje ondergewaardeerd gebleven.
0: Ja.
1: Gelukkig dat hij nu er toch weer een beetje mee boven komt drijven. Dus ja, het is niet mijn fout. Heel mooi liedje.

0: Gijs de Bruin hier in de studio. Het is niet mijn fout, laten we eerlijk zijn. Maar het heeft zich goed opgelost. Jeff van Vliet, wat een hit. Wat een nummer.
1: Ja, ik vind dit ook qua productie zo ontzettend mooi gedaan. Ja. En dan verdient dat gewoon... voor mij verdient zo'n liedje dan echt een podium. En vandaar dat ik dacht, hey, laten we eens even een keer iets anders doen dan André Hazes. Want ja, daar ligt mijn hart ook echt. En ook bij Arne Jansen en ook bij Jeffrey Hezen. Maar ik dacht, ja, we gaan deze doen.
0: Ja, ja, volkomen terecht. Want je moet mooie platen moet je altijd waarderen natuurlijk. Zoals ze staat, hè?
1: Ja.
0: Ja, jij hebt ook een mooie plaat gemaakt.
1: Ja.
0: Maar wel een gewaagde titel.
1: Nou ja, voor mij is...
0: Tegenwoordig zeggen ze van alles, ook op de radio. Ja, ook bij de grotere zenders, heb ik gemerkt. Kan het?
1: Ja, het kan zeker. En als ik kijk, hè, ik heb nu...
0: We zeggen het allemaal, het is niks onterends of wat dan ook.
1: Absoluut niet. Maar het gaat erom, het is een kreet die we gebruiken. En we zijn in de Achterhoek, zijn we nuchtere mensen.
0: Ja.
1: Hè? En dan zeggen we heel vaak, laat ze me lullen.
0: Heeft met fietsen te maken, wou ik zeggen.
1: Ja, toch? Laat ze me fietsen, laat ze me lullen. Ja.
0: Beter over mijn fiets lullen als...
1: Ja, als over... Ja. Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Maar dus ik ben altijd op zoek naar een pakkende titel. Een titel die opvalt in de hele lijst van nummers. Hè. Deze week toevallig wist ik via DigiPlug dat er 41 nummers uit zijn gekomen.
0: Ja.
1: Waarvan ook heel veel Nederlandstaligen. En dan probeer je toch met je titel op te vallen. En
0: is Nederlandstalig.
1: Ja, zeker. En dan vind ik dit een hele pakkende titel.
0: Want hebben we met Willy dingen heb ik samen al wel eens gezegd... jongens, we moeten ervoor knokken.
1: Ja.
0: Willy gaat ervoor, Oosterhuis. En ik ga er ook voor. Ja. Door de jaren heen altijd het Nederlands toch wel hoog in het vaandel gehad.
1: Ja, en gehouden.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: En het lukt.
1: Ja, dat lukt zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Met de grootste Nederlandse hit die we ooit hebben gehad... die staat inmiddels 200 weken in de top 30.
1: Ja, mooi hè.
0: Het gaat het over die engel, je weet het.
1: Ja. Ja.
0: Af en toe denk ik wel eens, weer die engel...
1: Ja, en toch is het heel goed bedacht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, maar het leuke is, het is al 26 jaar oud, hè? 27 jaar inmiddels. Ik heb hier een dubbel cd van Mieke.
1: Ja.
0: The Greatest Hits.
1: Ja.
0: Allergrootste hits staan erop. En wat staat er niet op?
1: Ja, de engel.
0: De engel staat er niet op.
1: Ja, ongelooflijk, hè?
0: Ja.
1: En moet je eens kijken wat raar, er nu mee is gebeurd. Ongelooflijk.
0: En zal ik je nog wat vertellen? Hoe heet hij nou ook alweer? Die heeft datzelfde nummer. Op die manier met die beats, 3 maanden eerder ook uitgebracht.
1: Ook de engelbewaarder?
0: Ook de engelbewaarder. En die is niet gedraaid, die is niet opgepakt.
1: Echt waar?
0: Ja. Ik zal dadelijk even opzoeken wie dat ook alweer...
1: Ik leer ook elke dag nog bij, merk ik.
0: Ja. Dus dat is wel een paaltje poets.
1: Oh, paaltje, ja.
0: Zoek het op, ja.
1: Oké. Okay.
0: Die hebben 3 maanden eerder dat nummer uitgebracht.
1: Ja.
0: En die staat nou een beetje van...
1: Ja, ik snap het.
0: Ja. Hey, maar jij schrijft ook zelf.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb je dit ook zelf geschreven?
1: Ik heb meegeschreven in de zin van... ik was het met de eerste 2 zinnen was ik het niet eens. Die heb ik herschreven. En die zijn er ook ingekomen. Dus vond ik ook leuk, want het was voor de eerste keer... Hè, ik ben nu voor de eerste keer gaan samenwerken met Emiel Hartkamp.
0: Oh.
1: Dus ik ben inderdaad overgestapt van Manfred Jongenelis... waar ik al vanaf 2008 heb gezeten.
0: Ja.
1: Even een uitstapje gemaakt naar Edwin. Daarna weer terug, vanaf 2015 weer teruggekomen bij Manfred. Dus ook de laatste 10 jaar alweer daar gezeten.
0: En dan Arnhem.
1: En nu in Arnhem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Je kon het vinden?
1: Ik kon het vinden, ja. Ja. En ja, hij zei, ja, dit is prima. Dit is ook goed in de strekking. Dus nou, we gaan dat gewoon doen. En
0: je kwam daar met het nummer? Of heb je tegen...
1: Nee. Ik kwam daar eigenlijk en toen kreeg ik een paar liedjes te horen. En die liedjes waren aangeboden aan Jannes. En die heeft ze ook gekozen. En er zat 1 liedje bij, die sprak me heel erg aan. Toen zei hij, nu weet ik welke kant je... op wilt. En ik ga een vergelijkbaar ding ga ik voor jou schrijven. En toen kwam die met dit. En toen is dat gaan leven. Toen heb ik hem wat aangepast. En uiteindelijk hebben we er gewoon iets leuks van. Iets heel gezelligs van gemaakt.
0: Ik ga de mensen even laten beoordelen of het leuk en gezellig is.
1: Ja, heel goed.
0: En wat ze er ook van vinden, Gijs, ik zou zeggen...
1: Laat ze me lullen.

0: In de studio te gast Gijs de Bruin. En Gijs, je bent de eerste bij wie ik het doe, maar ik feliciteer je met een hit.
1: Dankjewel. Ja. Dankjewel.
0: Dit is hem.
1: Ja.
0: De eerste keer dat ik hem hoorde, je zegt het zelf al, mensen ook in de zaal die hem voor de eerste keer hoorden, ze zingen er meteen mee.
1: Ja.
0: En we vinden het natuurlijk wel een beetje leuk dat het een beetje ondeugend woord in zit.
1: Ja.
0: En daarom zingen we extra hard.
1: Ja.
0: En dan wordt het alleen maar extra goed. Ik vond het geweldig dat je hier in de studio hebt willen zijn.
1: Ja, dankjewel.
0: Bij de volgende single verwacht ik je niet meteen, maar de single daarna wel. En dan praten we gewoon helemaal verder. Gijs,
1: dankjewel. Fijne zondag.
2: Eén gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

een beetje gaan staan met dit lied eigenlijk al. Hoe komen we daar nou bijna? Het is al precies over één maand. Kijk even op de kalender. Precies vandaag over één maand is het de 11e van de 11e. Dus dan moeten we een klein beetje voorbereid zijn.

Hij is eindelijk gaan zingen. Donny, de rapper. De rapper, rapper. Het zou een stoutje van Suske en Wiske kunnen zijn. Maar Donny die is nou aan het zingen samen met Justin de Wild. Dat klinkt helemaal niet verkeerd eigenlijk. Nee, het is wel een leuk liedje over een partytent. En we gaan nog verder met... met Willem Bart. Natuurlijk, we hadden het net over. Dan moet je er even een plaat van draaien, vind ik wel hoor.

0: het nieuws. En na 1 uur ben ik nog graag een uur met je terug. En ook dan doen we 2 uur in de middag.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drenthe vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drenthe en laat je inspireren en verrassen.
2: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via CQTechNederland.nl.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drenthe en ontdek de magie van het seizoen.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
2: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
5: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937 toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: De Covic. Ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic. De juiste machines. Deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

En dan is het de bedoeling. De Sunstream, daar hebben we net naar geluisterd. Ach, wat geweldig toch. Hè? Ja, dat je dat allemaal kan. En dat we dat allemaal hebben hier en zo. En ik zeg goedemiddag. 1 uur geweest. We hadden net Gijs de Bruin in de studio. Toen konden we even geen verzoekjes draaien. Maar inmiddels kan het weer wel. Beperkt, want ik heb natuurlijk maar een uurtje. En de Sunstreams die je net hoorde, dat was al een van de verzoekjes die daarbij hoorden. Dus al in de tabeltjes heb ik ze helemaal vertroebeld door er van alles voor staat. Even kijken hoor. Dag Willem, wil een plaatdraaier van de Sunstreams, titel 1000 mijlen, aangevraagd door voor Hendrika. Het is een trouwe luisteraar, ja, maar dat wisten we al natuurlijk. En alvast bedankt, er staan nog een heleboel verzoekjes onder. En ja, op de andere app plekken staan ook de verzoekjes. En de telefoon gaat er weer, 0314 377 970. Als jij mee wil doen met dit.

mijn vleugels uit. Wind onder mijn vleugels dan eigenlijk natuurlijk. Hè? Een van die Nederlandstaligen die we zo graag meezingen allemaal. De volgende is van de zoon van Jannes. En die moet ik gaan draaien speciaal voor Dini te Broek. Die aan het neulen was verleden week, heb ik gehoord. Of dat zo is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat wordt wel gezegd. En de boekenplaat verdraaien. En dat ga ik met liefde doen. De plaat wordt ook door andere mensen aangevraagd. Want het is de zoon van Jannes. Hij lijkt erg op Jannes. Dus je kunt het helemaal... Maar hij is wat jonger. Met zijn zoon natuurlijk. Ons ideaal.

Wordt vaak eraan gevraagd. En dat draaien we met heel veel plezier. Maar dat begrijp je natuurlijk al wel hier bij Radio Ideaal. Jan Wolters, de zoon van de jongste zoon van Jannes. Ik wil jou. Radio Ideaal. Dan nog een verzoek. En die is voor Willemien en Henk uit Steenderen. Nummer van Dick van Altena. Met de groetjes uit Drempt wordt hierbij gezegd. En dan is het liedje Een Moment met Jou Samen.

0: van rust eigenlijk, een moment met jou samen. En een beetje in dezelfde, ja, in het verlengde van deze plaat moet ik even een belofte inhalen voor Annie Hausma. Aan de overkant woont ze bij mij. En die zei, wie die plaat draaien, die vind ik zo mooi. Daar heb ik speciale gedachten bij. En dat kan ik wel voorstellen. Ik heb geen naam van de artiest, maar wel de titel van het liedje. Wenn mein Stuhl einmal leer bleibt.
1: Ich hab die Straßen des Lebens gezählt, hab oft verloren, doch niemals gefehlt.

misschien dat iemand mij nog eens aan de naam van deze zanger kan helpen. Want ik vind het wel een heel erg mooi lied. Gedraaid op heel speciaal verzoek. Wenn mein Stuhl einmal leer blijft. En ook deze is op verzoek. Hij wou even niet. Hij moet een kwartje hebben natuurlijk. Ja. Even aanslingeren. Jantje Koopman. Hij zingt geloof, hoop en liefde.

geloof, hoop en liefde. En dan moest ik even bij zeggen, de groeten uit Drenthe. Ja, la, la, la, la. En dan heeft Gert de Paard aangevraagd van Sinneke. En die gaan we nou draaien, Gert. Yo, ik maak er tijd voor, joh. Speciaal voor jou, verzoekplatenprogramma, laat het eerlijk zijn. Ik doe wat ik wil.

0: wel leuk om even tussendoor te doen. Sineke met het, de laatste uitgebrachte single van haar. Er komen er meer door, maar tot nog toe was het dan deze Ik Doe Wat Ik Wil.
1: Eén gezeur. Lekker. Dit is Willem van der Veur.

Ik had er net met Gijs de Bruin, die was hier in de studio, over dat deze plaat net iets eerder uitkwam als die hit die we op het moment hebben. Maar het is hetzelfde nummer. Paultje Poets, die had het opgeraapt en ja, mensen geïnspireerd. Dat, zo moet het zijn. Dat is het eigenlijk, denk ik. Hè? Ja, absoluut.

nog draaien. Maar we gaan kijken wat we kunnen doen in alle geval. Dat is niet makkelijk. Zo. Ah, dit klinkt zo bekend, hè? En toch is het weer wat anders, ja. De Lawine Boys. Zij bezingen een dame, dat is Isabel.

toch, Haik hebt het ook. Ja, hier uit de omgeving, hè. Haik met Don Juan. Die wel kennen van Lekker Lekker in de Zon, die jongens. Dat bedoel ik, ja, die hadden het ook, ja. Dat klonk wel lekker eigenlijk. Over Isabel, mooie meisjesnaam. En dit zijn Numidia, ook een mooie meisjesnaam.

0: Ik word vrolijk van die plaats.
1: Ja, Bibi. Geloof me, dat jij mijn wereld bent.
0: Ook wel zo'n zanger die eigenlijk bij onze top hoort, maar een beetje vergeten wordt. John West, die heeft echt wel mooie platen gemaakt. In dit geval samen met de...

alle verzoekjes inmiddels gehad. Maar dat komt ook wel, want we zitten nauw in de tijd. Het is nog een paar minuutjes en dan moet ik alweer afscheid gaan nemen. Dennis Jones, daar hebben we net naar geluisterd. En Mississippi. Dat is zo'n plaat met zo'n opgefokte liedje. Dat is deze ook trouwens. Maar die

Is het al klaar? Ja, wat hebben die jongens allemaal aan haast tegenwoordig toch, hè? Als er zo'n plaatje wordt gemaakt, dan moet die beat eronder. Peter Plotseling en Fred Limpens en Wil Gerken. Allemaal over die sneeuwwitte bruidsjurk. Die eigenlijk origineel natuurlijk van Henk Wijngaard was. Je weet het nog. Aan het einde van deze zondagmiddag hebben we deze plaat van de Dutch Boys. En mooi werk.

0: als je wat voor weet, leg een beetje iets snel op de grond. Hè? Ja, ik spreek uit ervaring. De Dutch Boys met mooi werk. Ik hoorde er van de week, dat blijft toch wel een leuke plaats.
1: Ja, neem het dan nog in, man. Wat maakt dat ook nog uit?
0: Dat maakt helemaal niks uit.
1: Jongens, de theorie neemt maar op.
2: Het is gebeurd.
0: Of niet dan? Het is gebeurd nog één. Ja. Ik zeg, maak er dadelijk een mooie middag van. Pas op, het gaat regenen volgende week. Volgende week zondag, dan ben ik er weer om 12 uur. Tot dan.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
3: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
9: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
10: En dat maakt het verschil in het veld.
9: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 24 oktober een wandeling over de scholtengoederen Heijink, Anink in de Haar bij Winterswijk. Deze gebieden zijn omringd door eeuwenoude eikenbossen. Misschien kleuren ze nog in prachtige herfsttint, maar voor de scholtenboeren waren ze om een heel andere redenen belangrijk. Welke, dat ontdek je onderweg. We lopen rondom bosreservaat Het Rood, gebied waar je niet in mag. Dat maakt nieuwsgierig. De boswachter onthult graag de bijzondere verhalen en geheimen van dit unieke landschap. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan. Het bospad is voor een deel moeilijk begaanbaar. Meer informatie en online reserveren kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.
2: Last night.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Een uitvaart is geen dag uit het leven, maar een heel leven in één dag. Daarom verdient die dag alle aandacht. Na een overlijden komt er veel op je af. Christina luistert, staat naast je en neemt je stap voor stap mee. Met rust, aandacht en één vertrouwd gezicht. Uitvaartbegeleiding Christina. Laat het afscheid passen bij het leven. Uitvaartchristina.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
0: Ook kinderen hebben hun herinneringen. Een tekening voor oma. Iets moois op de kist voor opa. Christina geeft ook kinderen ruimte om op hun eigen manier afscheid te nemen. Uitvaartbegeleiding Christina. Uitvaartchristina.nl.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
7: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
6: Ja.
7: En? Werkt het?
6: De koeien zijn tevreden.
7: En jij?
6: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
8: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
9: Of dame?
8: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
10: Nederland telt tal van bekende schilders.
11: Arnie Schilder. Nick Schilder.
10: Oh, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap in Kastelen organiseren op zaterdag 24 oktober een spannende tocht door het donker op de Lochemse Berg. Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang gesloten, maar tijdens de nacht van de nacht, gedurende de laatste nacht van de zomertijd, maken we een uitzondering. Wandel mee in het donker en ontdek wat je hoort en ziet in het bos en op de top van de berg. Is het helder of schuilt de maan achter de wolken? Een unieke ervaring onder de nachtelijke hemel. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. De start van de wandeling op zaterdag 24 oktober is om 19:30 en deze duurt circa 2 uur. Deelname kost €10 per persoon. Donateurs betalen €5 per persoon op vertoon van een geldige GLK-donateurspas. Tip van de boswachter: trek stevige schoenen aan. Deze wandeling is geschikt voor goede wandelaars vanaf 12 jaar. Bij slecht weer gaat de tocht niet door. De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne van de Natuur- en Milieufederaties met als doel Nederland weer wat donkerder en duurzamer te krijgen. Kijk voor meer informatie en alle activiteiten op www.denachtvandenacht.nl. Meer informatie over de wandeling is te vinden op www.glk.nl/excursies en hier kunt u ook online reserveren.
0: Radio Ideaal

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weird.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met 24.000 euro op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dag buurvrouw.
10: Hey buurman.
9: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
10: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
11: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
12: de Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
13: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.

Goedemiddag, het is zondag 11 oktober, even over 4 uur. Dit is de swingende middag hier op Radio Ideaal. Mijn naam is Bertine Hermans en tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Dit eerste uur hoort u rond 4:30 het regionieuws. Verder hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. En heb ik muziek klaarstaan van Robbie Williams, maar ook Clouseau, Lady Gaga, de gloednieuwe plaat van Tino Martin en zangeres Jessica Simpson komen voorbij. We begonnen dit programma met The Purple Disco Machine en In the Dark. En nu gaan we verder met een prachtige plaat uit de jaren 80. Roxette en The Look.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 17 oktober organiseert de Bibliotheek Doetinchem van 11 tot 3 uur de Dag van de Achterhoekse Schrijvers. Tijdens deze bijzondere dag, naar een idee van Agnes Westerhof, krijgen schrijvers uit de Achterhoek en Gelderland de kans om hun werk te presenteren aan een breed publiek en in contact te komen met lezers uit de regio. De bibliotheek nodigt zowel amateur als professionele schrijvers uit die eigen werk hebben gepubliceerd. Deelnemers krijgen een compact presentatietafel waar ze hun boeken kunnen tonen en verkopen. Bezoekers kunnen gedurende de dag vrij binnenlopen en kennis maken met het uiteenlopende aanbod van regionale auteurs. Met de Dag van de Achterhoekse Schrijvers wil Bibliotheek Doetinchem lokaal schrijftalent een podium bieden en de verbinding tussen schrijvers en lezers uit de regio versterken. Ben jij schrijver uit de Achterhoek of Gelderland en heb je eigen werk gepubliceerd? Meld je dan aan via de agenda op biebnieuws.nl. Er is ruimte voor maximaal 25 auteurs. De Dag van de Achterhoekse Schrijvers is zaterdag 17 oktober bij de bibliotheek in Doetinchem van 11 tot 3 uur en de kosten zijn gratis.
0: Radio Ideaal.

0: de Achterhoek. Radio Ideaal.
1: Laat uw tranen rustig stromen. Geef uw hart

0: Alvaro Soler, daarvoor ook nog de prachtige dialectplaat Lono Tochon van Hadi Jan. Hoort u Harry Styles en ook nog de agendatips uit de regio. Straks gaan we naar het regio nieuws en heb ik onder andere nog de gloednieuwe plaat klaarstaan van Tino Martin. Op deze zondag kunt u tot 6 uur luisteren naar de swingende middag. Dan is het tijd voor Achterhoek Totaal. Tussen 7 en 8 kunt u dan luisteren naar Tussenuur met Casper Saalmink. En de zondagavond wordt afgesloten tussen 8 en 10 door René Regelink met Sterk Zondagswerk. En onder andere het belspel van de regio rond 8:30. Raad waar die staat. Tevens maakt René altijd het ons ideaal voor de komende week bekend. We gaan snel verder met muziek uit de jaren 90. DJ Bobo en Somebody Dance With Me.
1: Back again.

0: Radio Ideaal. Wat jij wil horen. Wat jij wil horen. Het nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Robbie Williams en Supreme. Daarvoor hoorde u ook nog Jessica Simpson en Jong en Dom. De gloednieuwe plaat van Tino Martin. Allemaal hier bij de Swingende Middag op Radio Ideaal. Fijn dat u luistert. We hoort u straks nog muziek van Outfield. En ook hebben we nog een prachtige klassieker van Sting. Maar eerst nog even terug naar het jaar 2010 met Lady Gaga en haar plaat Alejandro. MUZIEK

Muziek van Sting brengt ons alweer terug naar eind jaren 70 en Message in a Bottle. Daarvoor ook nog Your Love van Outfield. Daarmee gaan we richting het NOS Journaal van 5 uur. Dat betekent dat het eerste uur van de swingende middag van deze zondag er alweer op zit. Ik ga afsluiten met de prachtige Vlaamstalige muziek van de band Clouseau en hun 1 miljoen vlinders.

0: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de vierde plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: Taaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woolprijs.nl. Tijd maar weg.
3: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.

0: Excellent stall.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

Dit is het tweede uur van de Swingende Middag hier bij Radio Ideaal. Fijn dat u nog steeds luistert. Tot 6 uur ben ik bij u met heel veel gezellige en natuurlijk swingende muziek. Straks hoort u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Verder heb ik muziek klaarstaan van onder andere Elton John, maar ook Van Velzen, Marco Borsato en de gloednieuwe plaat van Somber en die heet My Body Isn't Ready. Over nieuwe muziek gesproken. Een anderhalve week geleden ongeveer werd de nieuwe album gepresenteerd van De Heino's en die heet 3 akkoorden 0 genuil. Dus we gaan hem gewoon even gezellig draaien hier bij de Swingende Middag. De titelsong 3 akkoorden 0 genuil, dialectmuziek van De Heino's. Hey.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Amfion in Doetinchem staat tijdens de Nationale Kindertheaterweek van 17 tot en met 25 oktober in het teken van jonge theaterliefhebbers. Tijdens een tweedaagse cultuurexpeditie op 19 en 20 oktober kunnen ze het theater op een bijzondere manier ontdekken. Tijdens de cultuurexpeditie ontdekken kinderen van 7 tot en met 12 jaar in 2 dagen de wereld van theater, dans, circus, musical en film. Samen werken ze aan een eigen creatief verhaal. De expeditie wordt afgesloten met een bezoek aan de voorstelling Beuk van Kim van Zeben. De cultuurexpeditie vindt plaats op maandag 19 oktober van 10 tot 4 uur en dinsdag 20 oktober van 12:30 tot 5 uur. Deelname kost €25 per kind en dit is inclusief theatervoorstelling. Opgeven kan via amfion.nl/kindertheaterweek. Naast zelf maken en ontdekken kunnen kinderen tijdens de Nationale Kindertheaterweek ook samen met hun gezin naar het theater. Amfion heeft 3 jeugdvoorstellingen op het programma staan. De Waanzinnige Boomhut van 78 verdiepingen op dinsdag 20 oktober om 1 uur. Beuk op dinsdag 20 oktober om 4 uur. En de Proefkeuken en de WC van de Tijd op zondag 25 oktober om 3 uur. Op de website van Amfion is alle informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

Nederlandstalige muziek van René Schuurmans en zijn plaat Ik heb weer de hele nacht liggen dromen. Daarvoor hoorde u de gloednieuwe plaat van Somber en die heet My Body Isn't Ready. Ook nog muziek van Pink en hoorde u mijn collega Thea met de agendatips uit de regio. Straks onder andere nog muziek van Marco Borsato en Guus Meeuwis. Maar eerst gaan we terug naar eind jaren 90 met deze prachtige plaat van The Bee Gees en die heet Alone. Voordat we muziek gaan draaien en teruggaan naar de jaren 70 met Albert Hammond en de Free Electric Band.

Guilty Pleasure die ik voor deze zondag had uitgekozen is denk ik de ultieme nummer 1 in het Guilty Pleasure lijstje. We hoorden John Travolta en Olivia Newton-John en You're the One That I Want uit de prachtige film Grease. Daarvoor hadden we nog muziek van Van Velzen en zijn plaat Sing Sing Sing. En ook hoorden we Elton John en Guus Meeuwis nog. Daarmee gaat de klok richting het NOS-journaal van 6 uur en betekent het dat de swingende middag er alweer op zit voor deze mooie zondagmiddag. Ik ga afsluiten met Eric Carmen en Hungry Eyes. Ik wens u een hele fijne avond en heel graag tot de volgende keer.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met 3 mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
7: Het is weer oktober woonmaand bij Ons Denk Meubelen. Dat betekent elke vrijdag en zaterdag tentverkoop. Met kortingen tot wel 50% op showroommodellen. En direct leverbaar. Tevens 10% korting op de nieuwe collectie meubelen. Graag tot ziens bij Ons Denk Meubelen in Hengelo, Gelderland.
8: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten. Een zeer uitgebreide najaarscollectie. Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brams Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf waar service nog bovenaan staat.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Na meer dan 600 jaar in weer en wind in een weiland in Kilder te hebben gestaan, is het Hagelkruis aan een broodnodige restauratiebeurt toe. Het Hagelkruis is een rijksmonument, wat betekent dat Montferland de plicht heeft het te onderhouden. De reparatiekosten bedragen ruim 13.000 euro. Wethouder Balduk van de gemeente Montferland zegt het belangrijk te vinden dat historische plekken zoals deze worden behouden. Een hagelkruis is een lange houten paal met daarop een ijzeren kruis. In de middeleeuwen werden deze kruisen gebruikt omdat boeren geloofden dat zij akkers beschermden tegen hagel, onweer en boze geesten. Een fiets die verkeerd geparkeerd staat of een reclamebord midden in het loopgebied. Voor veel mensen een klein obstakel, maar voor mensen met een beperking bijvoorbeeld een mogelijk probleem. Studenten van het Graafschap College gingen daarom donderdagmiddag tijdens de Week van de Toegankelijkheid de binnenstad van Doetinchem in om te kijken waar er verbeterpunten zijn. Dat deden ze samen met ervaringsdeskundige Saskia Tieben. Tijdens de wandeling kwamen de studenten tientallen obstakels tegen. Daarbij probeerden ze zelf het probleem te verhelpen en waar dat niet meteen lukte, met hulp van anderen. De belangenvereniging 11 Uursweg Gorssel Noord maakt zich zorgen over de plannen voor de nieuwe woonwijk Gorssel Noordoost. Volgens de vereniging dreigt de 11 Uursweg een belangrijke ontsluitingsroute voor de circa 250 geplande woningen te worden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en het groen in het gebied. De belangenvereniging is vooral bezorgd over verdere uitbreiding van de nieuwe woonwijk. De gemeente bezit ook grond aan de andere kant van de 11 Uursweg, waar ook kan worden gebouwd. De gekozen oplossing is misschien voldoende voor de eerste fase, maar later kan een extra aansluiting op de N348 toch nodig zijn. De gemeente Lochem laat daarom een nieuw verkeersonderzoek uitvoeren. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we te maken met vrij veel bewolking, zo nu en dan zon, maar ook nog wel enkele stevige buien die soms zeer plaatselijk overtrokken. De temperatuur liep op naar 14 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Vanavond is nog een enkele bui mogelijk, komende nacht is het droog, dan koelt het af naar een graad of 8. In de nieuwe week dan krijgen we te maken met wat hogere temperaturen. Morgen wordt het met geregeld zon bij een graad of 16. En dinsdag dan wordt het ook nog een aardige dag. Althans, overdag is het lange tijd droog. In de avond volgen dan wat buien bij ook een graad of 17 als maximumtemperatuur. Woensdag en donderdag worden weer een paar drogere dagen met ook weer wat meer zon en 18 tot 19 graden. En als we richting het volgend weekend kijken, dan zien we op vrijdag toch weer kans op een bui. En het volgend weekend zitten we dan weer met temperaturen van rond de 16 graden.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij CQTech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt CQTech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. CQTech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via cqtechnederland.nl.
2: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
3: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB-fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer, vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, buurman.
7: Dag, buurvrouw.
6: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
7: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
8: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd.

Een leuke single van Rudy de Wit. Kom bij mij. Daarvoor trouwens de nieuwe single van Danny Christian. Het heet Nieuwe Verhalen. En het begin van dit uur Arne Jansen en direct erachteraan de Suitjes. Goedenavond, uurtje bijna non-stop. Dit is Tussenuur.

origineel kennen we natuurlijk uit de jaren 70. My Little Lady, gezongen destijds door de Tremolo's. En in het najaar 2026 weer opnieuw op single gezet door Marco de Hollander. Nog steeds heet het My Little Lady. Goedenavond, bijna 7:45. Dit is Radio Ideaal, tussenuur tot aan 8:00, bijna non-stop, de grootste hits. Dit is Al Stewart, 1970.

En zo eventjes net voor 8 uur. Het deuntje van de Vader Abraham Show Orkest. Het heet Autoloze Zondag. Ergens in de jaren 70 was het maar zover. Wat lijkt me dat leuk, een autoloze zondag. Bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met René. Straks tussen 8 en 10 in het spelletje Raad waar die staat. Ik wens je een hele fijne week en graag tot volgende week zondag. Dag.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg. Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Doris D en The Pins, een single, u kon het wel horen, uit 1981. De Marvelous Marionettes heet dit nummer. Heel oud en met een lekker kraakje moet dat kunnen. Goed, dit is op de zondagavond tussen 8 en 10 weer het programma Sterk Zondagswerk. Te beluisteren op de zenders Radio Ideaal en Ideaal Plus. Mijn naam is René Regelink en samen met dochterlief Linda gaan we straks om 8:30 het spelletje Raad waar die staat spelen. En wie wil er nou geen waardebon winnen? Nou, dat wil iedereen natuurlijk. Bel dan gewoon straks zeker en ga dan met het spelletje meespelen. In het tweede uur hebben we rond 9:15 ons ideaal, onze promotieplaat. En om 9:30 nog weer instrumentale muziek. Ik heb allerlei Nederlandstalige nummers uitgezocht, maar ook wat Duitse en wat Engelse gevarieerde muziek komt er ook op de zondagavond weer voorbij. De volgende is ook een oudje. Hij is wel uit het computersysteem, maar ik denk dat hij ooit wel van single erin is gezet. Een nummer van Jenny.

Wat een heerlijke Duitsstalige plaat. Deze van Carrière, Mein Ein und Mein Alles. En u hoort het hier op Radio Ideaal en Ideaal Plus. Daarvoor nog muziek hier uit de buurt. En hebben we het over de Flamenco's. Ook een singeltje, Altijd Goede Zin. Vader Abraham kwam er voorbij met het nummer Het Leven is te Kort. En de eerste in dit rijtje van vier was muziek van Jenny, Ik Wil Bij Je Zijn. En nu een stukje dialectmuziek. MUZIEK

Ja, u kent Rock het Engelstalig nummer van Vicky Leandros samen met Tony Christie. Maar dit was de Nederlandstalige versie en wel van Els Bakker en Rinus. Ja, we gaan zo samen met u Raad waar die staat spelen. Als u dadelijk de aanwijzingen op een of andere manier wilt noteren, in de tablet, in de telefoon, gewoon op papier, ik weet het niet wat u zou kunnen of wilt, dan heeft u tijdens de volgende plaat daar nog tijd voor om dat te doen. En hoort nu eerst nog een nummer voor Raad waar die staat van Helemaal Hollands. En het nummer is getiteld Een ster vernoemd naar jou.

Eventjes over 8:30 op de zondagavond bij Radio Ideaal en bij Ideaal Plus. Dat betekent weer tijd voor het spelletje Raad waar die staat. Linda die is weer in de studio en die gaat de telefoon opnemen. En mijn juist telefoontje komt u in de uitzending. Mocht u de afgelopen 4 weken een prijs hebben gewonnen, dan mag u niet meespelen. Moet u een ander voor laten gaan. Ik heb een 7-tal aanwijzingen. Moet volgens mij voldoende zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan doen we er nog weer even wat bij. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Dan moeten we natuurlijk nog even vermelden dat de waardebon die u kunt winnen bij dit spelletje, als u het juiste antwoord doorgeeft, die wordt vanavond weer beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Hier is de eerste aanwijzing. Ik ben meestal niet alleen. Dus ik ben meestal niet alleen. U belt me naar de studio en het nummer daarvoor is 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond, Gert.
1: Is het een... hoe heet het? Bunt Krenkei?
0: Nee, bunt het niet, Gert. Hé, hey, oh. Dankjewel. Yo.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Christine.
0: Dag Christine, goedenavond. Dag. Hi.
1: Ah, ook een avond, ja, goedenavond.
0: Ja.
1: Bestek.
0: Bestek, ja, dat is inderdaad nooit alleen, maar dat is hem niet.
1: Nou, hey, verder.
0: Ja, hey, tot zo weer. Jodo, ja, jo, Christine. Jo. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met dat neem ik.
0: Goedenavond.
2: Ik dacht, wat staafjes.
0: Wat een staafjes zijn ook nooit alleen, maar is hem niet, Jan?
2: Oh, ja.
0: Ja, ja, ik hoor je zo weer. Jodo. Goed, we gaan meteen door naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
3: Met Leo.
0: Goedenavond.
3: Met Leo.
0: Ja, zeg maar.
3: Is het Tai-Tai?
0: Nee, is het ook niet. Ja, dat ligt dan weer in de winkels. Maar is het hem niet, Leo?
3: Okay.
0: Hey, dankjewel. Jo. Met René, goedenavond.
4: Ja, dank René. Met René, ik word spannend.
0: Hallo.
4: Ik zou wel een fout hebben, maar ik dacht aan een lepel.
0: Een lepel zoeken we ook niet.
4: Oké. Okay.
0: Hey, dank je. Jo, tot zo weer. Ideaal, goedenavond.
5: Ja, maar Wim is logger.
0: Dag Wim, wij er ook weer mee.
5: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel mooi.
5: Kom maar mee doen. Is het politie?
0: Politie? Nee, het is ook geen politie, Wim.
5: Nee, nou.
0: Hey, Wim, jo, ook dat zo weer. Jo, doei. Ideaal, goedenavond.
6: Hoi, met Tim.
0: Tim, hoi.
6: Hoi. Is het misschien een trouwring?
0: Een trouwring vind ik een hele mooie, maar is niet.
6: Ah, jammer.
0: Ja, hoor, Tim. Jo, jo, tot zo weer. Goed, gaan we meteen door naar een volgende beller. Ideaal, goedenavond.
7: Ja, met Gert.
0: Goedenavond, Gert.
7: Breinaalden.
0: Breinaalden zijn het ook niet, Gert.
7: Oh.
0: Hey, dankjewel.

We zullen nu nogmaals de eerste aanwijzing geven. Ik ben meestal niet alleen. U belt me naar de studio en als u belt maakt u kans op een waardebon. Nummer is 0314 377 970.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Minnie.
0: Dag Minnie, zeg het dus.
1: Is het misschien een peper- en zoutstel?
0: Een peper- en zoutstel vind ik ook een mooi antwoord. Maar is het ook niet, Mimi?
1: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel. Jodo. Oeh, wat fluit dat. Ideaal, goedenavond. Tim, zeg het dus. Een onderzetter, zeg je. Nee, is het ook niet. Hey, jo, dankjewel. Jodo. Goed. Volgende beller, ideaal, goedenavond. Goedenavond, ze bent in de uitzending. Goedenavond. Nee, we horen niks. Met René, goedenavond. Christine, je mag het zeggen.
2: Christine.
0: Ja, zeg het maar, Christine.
2: Een televisie.
0: Een televisie, zoeken we ook niet.
2: Oké. Okay.
0: Hé, hey, dank je. Jo, ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Mai.
3: Mai. Is het een duo?
0: Een duo, is het ook niet, Gert? Oh. Hé, hey, dank je. Jo. Dan zullen we er ook de tweede aanwijzing bij doen. De eerste was dus, of is dus, ik ben meestal niets alleen. En de tweede, ik ben er al heel lang. Dus ik ben er al heel lang. Met René, goedenavond.
4: Dag René, met Wim weer.
0: Mooi Wim.
4: Is het soms een verliefd stel?
0: Nee, is het ook niet.
4: Ook niet.
0: Hé, hey, joh, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Schaatsen.
0: Schaatsen, zijn het ook niet, Gert. Hé, hey, dankjewel. Joe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Iwan, hallo.
0: Hoi Iwan, zeg het eens.
1: Ik weet het, René, Suske en Wiske.
0: Suske en Wiske, ja, dat zou
1: die
0: kunnen.
1: Die bunt er al heel lang.
0: Ja, die bunt inderdaad al heel lang, maar ik heb het niet hier staan, dus ik kan het niet goed rekenen, Iwan.
1: Oh,
0: hey,
1: ja.
0: Hé, Jurko zo weer. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, Christine weer.
0: Mooi.
2: Een vingerhoed.
0: Een vingerhoed, ook een leuke, ook niet. Goed.
2: Ja, hey,
0: ja, zeker, zeker. Hé, hey, ja, ja, ja. Dankjewel. Jo.

0: Met René, goedenavond.
1: Ja, goedenavond met Wim.
0: Wim.
1: Een vlaggenmast.
0: Een vlaggenmast. Ook weer wat anders, maar is het ook niet.
1: Oké.
0: Hey, dank je. Joe.

0: De eerste twee aanwijzingen zijn: ik ben meestal niet alleen. En de tweede: ik ben er al heel lang. En ik krijg een teken van Linda dat we weer een beller hebben. Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Goedenavond, Gert.
1: Ben het punaise?
0: Punaise, zijn ook niet, Gert. Oh. Hé, joh, dankjewel. Ik zal u ook de derde aanwijzing geven. En dat zou kunnen bij wat Gert zei, punaise. Maar dat was dus niet goed, dus dat hoeven we niet te zeggen. De derde aanwijzing is: ik ben er in verschillende kleuren. Dus ik ben er in verschillende kleuren.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond, met Leo Bamijter. Is het misschien een mens?
0: Een mens, zeg je? Nee, is het ook niet. Nee, zoek hem ook niet. Hé, hey, dankjewel Leo.
1: Oké.
0: Nee, is het ook niet. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, met Leo.
0: Hoi.
2: Is het een ploegende boer?
0: Nee, is het ook niet. Hé, hey, dankjewel Leo. Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Christine?
0: Mooi.
3: Nou, was hem. Ja, Naald inderdaad.
0: Nee, nee, is het ook niet. Nee, zoek ook niet.
3: Okay.
0: Hé, hey, jo, dank je. Hoi. Ideaal, goedenavond.
4: René, goedenavond, met Bas.
0: Dag Bas, hoi.
4: Hey René. Ik denk dat het Bas Knippers gebeurt.
0: Bas Knippers, nee, zult ook niet.
4: Oké. Okay.
0: Hé hey Bas, hoi. Dankjewel, hoi. Even kijken, oeh, dat fluit weer. Ideaal, goedenavond. Tim. Een koffiekopje, zeg je. Nee, is het antwoord ook niet, Tim. Hé, hey, dankjewel, hoi. Ideaal, goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
5: Magdalena.
0: Hoi. Je mag het zeggen.
5: Paperclip.
0: Paperclip. Nee, is het ook niet, Magdalena. We zoeken wat anders. Hey.
5: Helemaal goed, dank
0: je. Ja, dank je. Doe. Ideaal, goedenavond.
6: Goedenavond, met Denise.
0: Denise, zeg het eens.
6: Zijn er paperclips?
0: Paperclips. Nee, zijn er niet. Hé, hey, dank je. Ideaal, goedenavond.
7: Hey, ik ben Benny.
0: Dag Benny, goedenavond.
7: Ik ga een straatkrijt.
0: Straatkrijt, ook een leuke, ook niet.
7: Oké, we zoeken.
0: Jojo, bedankt. Ideaal, goedenavond.
8: Goedenavond. Zijn het misschien
0: M&M's? M&M's, zijn het ook niet.
8: Oké.
0: Hey, jo, dankjewel. Doei. Doei. Met René, goedenavond.
9: Hoi, ik ben Dani.
0: Met wie spreek ik?
9: Met Dani.
0: Dani, zeg het eens.
9: Ik denk dat het Sinterklaas is.
0: Sinterklaas vind ik ook een leuke, maar ook niet, Dani. We zoeken wat anders. Hé, hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond. Goedenavond, ze ben in de uitzending.
10: Ideaal, goedenavond.
0: Met wie spreek ik?
10: Goedenavond, ze ben in de uitzending.
0: Nee.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond. Kleurpotloden.
0: Kleurpotloden, ook een leuk antwoord, maar ook nog niet. Hé, hey, dankjewel. Jodo. En we gaan meteen over naar de volgende beller. Ideaal, goedenavond. Goedenavond.
2: Ja,
0: Gert. Zeg het eens.
2: Ben paarden.
0: Paarden, zijn het ook niet Gert? Hé, hey, dankjewel. Jo. Ik zal u de eerste drie aanwijzingen geven, doen we er ook de vierde bij. De eerste drie zijn, ik ben meestal niet alleen. De tweede, ik ben al heel lang. En de derde, ik ben er in verschillende kleuren. En de vierde is, niet iedereen zal mij hebben. Dus niet iedereen zal mij hebben. Ideaal, goedenavond.
3: Is het Texas?
0: Met wie spreek ik?
3: Met Dani.
0: Dani, zeg het dus.
4: Is het Tetsje Seesink die vandaag 66 geworden is?
0: Nee, die is het ook niet. Hé, hey, gefeliciteerd. Doedoe. Ideaal, goedenavond.
5: Met de neming.
0: Ja, ja, Jan.
5: Ik dacht reclame.
0: Reclame is het ook niet. Dankjewel.
5: Oh,
0: ja, ja, dan kan ook even snel de felicitaties tussendoor doen. En dat mag natuurlijk ook. Ideaal, goedenavond.
6: Ja, goedenavond. Nee, maar ben niet nog een keer.
0: Mooi.
6: Ik denk aan een vlag en wimpel.
0: Een vlag en wimpel, ook een leuke.
6: Ja.
0: Ook niet.
6: Oké.
0: Hey, Benny. Jojo. Met René, goedenavond.
7: Met Leo nog een keer.
0: Hoi.
7: Is de fiets.
0: Een fiets zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dank u wel.
7: Oké, dank je.
0: Jodo. Goed, de eerste vier aanwijzingen nog snel even op een rij. Ik ben meestal niet alleen. Ik ben er al heel lang. Ik ben er in verschillende kleuren. En niet iedereen zal mij hebben. MUZIEK

0: Ideaal, goedenavond.
1: Christine.
0: Hoi.
1: Een spray.
0: Een spray, ook weer een heel ander antwoord, maar ook nog niet, Christine.
1: Oké.
0: Hey, dankjewel. Ja, Jeroen. Ideaal, ja, goedenavond. Met wie spreek ik?
2: Met Gert.
0: Dag Gert, zeg maar.
2: Een mijter.
0: Een mijter, is het ook niet Gert? Hey, bedankt. Joe.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Hoi, met Tim.
0: Tim.
1: Zijn het misschien regenlazen?
0: Nee, regenlazen zijn het ook niet, Tim. Ik moet je weer teleurstellen. Hé, dankjewel. Tot zo weer. Hoi.

0: Met René, goedenavond.
1: Met Leo.
0: Hoi.
1: Is de regenboogvlag.
0: De regenboogvlag vind ik een hele mooie, maar is niet.
1: Oké.
0: Okay. Hey, dankjewel Leo. Goed, een volgende beller volgens mij. Ideaal, nee, die hebben we nog niet. Moeten we heel even wachten.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond. Is het misschien een spel kaarten?
0: Een spel kaarten is het ook niet. Hé, hey, bedankt voor bellen. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, dank je, Wim.
0: Hoi.
2: Dit is balpennen.
0: Balpennen, zijn het ook niet?
2: Ook niet.
0: Hé, hey, jo, dankjewel.
2: Ja,
0: ja, helemaal goed. Jo, ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Ben het Hansen.
0: Hansen, handschoenen, nee, zijn het ook niet, Gert.
3: Oh.
0: Hé, hey, dankjewel. Ideaal, goedenavond.
4: Theo Donkers, goedenavond.
0: Hoi.
4: Hey, dag, een regenboog.
0: Een regenboog, nee, is het ook niet, Theo. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Goed, de vier aanwijzingen, dan geven we de vijfde ook bij. Ik ben meestal niet alleen, ik ben er al heel lang. Ik ben er in verschillende kleuren. Niet iedereen zal mij hebben, dat weet ik wel zeker. En de vijfde is, mijn maat varieert niet zoveel. Dus mijn maat varieert niet zoveel, is de vijfde aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
5: Hoi,
0: Makrim. Hoi.
5: Zijn het misschien kippen?
0: Kippen? Nee, zijn het ook niet.
5: Ah, jammer.
0: Hé, hey, dank je. Joejoe, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Ja, met Gert.
0: Hoi.
1: Is de centimeter...
0: Een centimeter, Gert, is ook nog steeds niet het antwoord. Hé, hey, dankjewel. Nee, is niet. Met René, goedenavond.
2: Goedenavond, Leo.
0: Hoi.
2: Is het misschien een paraplu?
0: Een paraplu? Is het ook nog niet. Hé, hey,
2: bedankt.
0: Ja hoor, bedankt voor bellen. Doei. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, met Benny nog een keer.
0: Hoi.
3: Ik heb een paraplu.
0: Een paraplu is net gezegd, dus is het niet, Benny?
3: Nou, dan zeg ik het ook niet meer.
0: Nee, helemaal goed. Jojo, hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond met Theo Donkers.
0: Hoi Theo.
1: Ik dacht een schilderij.
0: Een schilderij? Nee, we zoeken ook nog geen schilderij, Theo. Hé, hey, dankjewel. Jo. Met René, goedenavond.
2: Goedenavond, u spreekt met Bets. Is het misschien een regenpak?
0: Een regenpak? Is het ook niet, Bets? We zoeken nog wat anders. Hé, hey, bedankt voor bellen, Bets. Joeroe. Ideaal, goedenavond.
1: Ik zou het ook net ook al zeggen.
0: Ja, Christine, zeg het eens.
1: Regenjas.
0: Regenjas, nee, is het ook niet, Christine.
1: Ja, dat wordt net een regen, dus...
0: Ja, nee, is het niet. Hé, hey, dank je.
1: Ja.
0: Joeroe. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond. Paspoorten.
0: Paspoorten zijn het ook niet. Hey, okay. Jo, dankjewel. Nee. Goed, een paspoort zou ook best bij de zesde aanwijzing kunnen. En dat is de volgende. Ik ben best bijzonder. Dus ik ben best bijzonder. En de vijfde. Mijn maat varieert niet zoveel. Niet iedereen zal mij hebben. Ik ben er in verschillende kleuren. Ik ben er al heel lang. En ik ben meestal niet alleen. Het kan wel, maar meestal is het antwoord niet alleen. Ja.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Wat dan, Jan?
0: Hoi.
1: Ik dacht, slaapzak.
0: Nee, is het ook niet. Nee. Hey, okay. Daniel, bedankt voor bellen.
1: Ja.
0: Jodo. Ideaal, goedenavond.
2: Goedenavond, René. Renting Panderen.
0: Hallo.
2: Ik dacht aan voor de vrouwen panties.
0: Panties? Nee, zijn het ook niet.
2: Oké. Okay.
0: Hey, jo, dank je. Jo, hoi. Jo, met René, goedenavond.
3: Ja, met Gert.
0: Hoi.
3: Is het een foto?
0: Een foto? Is het ook niet, Gert?
3: Oh.
0: Hey, dank je. Hoi.

0: Ideaal, goedenavond.
1: Goedenavond, met Theo Donkers.
0: Hoi.
1: Ik dacht een pasje.
0: Een pasje? Nee, is het ook niet, Theo. Hé, joh, dank je. Hoi. Met René, goedenavond.
2: Met Leo.
0: Hoi.
2: Goedenavond. Is het een veiligheidshes?
0: Een veiligheidshes? Nee, is het ook niet. Hé, joh, dankjewel. Hoi. Ideaal, goedenavond.
3: Ja, René, ben je nog een keer.
0: Hoi.
3: Ik dacht aan een pas, een betaalpas, kilopas.
0: Nee.
3: Is het niet?
0: Geen van allen, nee.
3: We zoeken wel, hè.
0: Jojo, hoi. Hey.

0: Met René, goedenavond.
1: Goedenavond met Birgit.
0: Birgit.
1: Zijn het lucifers?
0: Lucifers, zijn het ook niet, Birgit.
1: Oké, dank je.
0: Jo, bedankt. Hoi. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Is het een identiteitskaart?
0: Nee, Gert, zoeken we ook niet. Hey. Oh. Jo, dank je wel. Hoi. U kunt nog steeds bellen naar de studio als u mee wilt spelen met Raad die Staat. U kunt de studio in Zelhem bereiken op 0314-377-970. En de 6 aanwijzingen zijn: ik ben meestal niet alleen, ik ben er al heel lang, ik ben er in verschillende kleuren, niet iedereen zal mij hebben, mijn maat varieert niet zo heel veel, en de 6e, ik ben best bijzonder.

0: Goed, al een heel stuk weer van deze cd te draaien. We hebben nog een heel klein stukje te gaan, want dan schiet het alweer op 9 uur op baan. We wachten even nog 1 of 2 bellers af en dan gaan we u de laatste aanwijzing geven. Ideaal, goedenavond.
1: Met Theo Donkers.
0: Hoi.
1: Ik dacht een kastel.
0: Een kastel, zoeken we ook niet. Nee. Hé, hey, dankjewel. Hoi. Ideaal, ja. Goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hoi.
2: Benut klompen.
0: Klompen, Gert. Het zijn ook geen klompen waarvanaf het zuurt. Dankjewel. Oh. Jo. Ideaal, goedenavond. Met wie spreek ik? U bent in de uitzending. Ideaal, goedenavond.
3: Goedenavond met Elise.
0: Elise, zeg het dus.
3: Is het een pasfoto?
0: Een pasfoto. We zoeken ook geen pasfoto. Dankjewel, Elise. Ideaal, goedenavond.
4: Met Wim.
0: Wim.
4: Veters.
0: Veters, zunt ook niet.
4: Oei.
0: Hey, yo, dankjewel. Nou, nog even 1 beller en dan de laatste aanwijzing. Ideaal, goedenavond.
5: Wiljo. Pompoenen.
0: Pompoenen. Nee, zijn het ook niet.
5: Oké.
0: Hé, dank je. Jo. Ik had gezegd de 7e aanwijzing en dat is de volgende. Ik heb best een bijzonder geluid. Dus ik heb best een bijzonder geluid. Ideaal, goedenavond.
6: Hé, hey, dan heb ik hem misschien.
0: Nou.
6: Een bromtol.
0: Een bromtol? Nee, is het niet.
6: Nou. Hé. Hey. Ja, ik heb hem wel. Ja, nou ja, oké.
0: Jo, hoi. Ideaal, goedenavond.
7: Christine.
0: Christine.
7: Nou ja, ik weet niet bij de laatste gezegd heb, maar ik dacht een kaststel.
0: Een kaststel? Nee, zoeken we ook niet.
7: Drie van die grote potten op de kasten.
0: Ja, nee, ik snap het. Maar is het niet? Nee, kaststel. Okay. Nee. Helemaal bedankt. Jo. Goed, alle 7 op een rij. Ik ben meestal niet alleen. Ik ben er al heel lang. Ik ben er in verschillende kleuren. Niet iedereen zal me hebben. Ik denk meer mensen niet dan wel. Mijn maat varieert niet zo heel veel. Ik ben best bijzonder. En omdat hij zo bijzonder is, hij heeft ook een heel bijzonder geluid. En u moet er veel voor doen om het geluid te krijgen. U belt maar 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
2: Ja, met Gert.
0: Hi.
2: Is het een karbidbus?
0: Een karbidbus, Gert, zoeken we ook niet.
2: Hey. Ja, maar mooi wat je wat voor doen.
0: Dat klopt, er mooi heel wat voor doen. Maar het antwoord waar we je hebt, mooi ik heel nog voor doen. Hé, hey, dank je. Jojo. En ja, u ziet ze in Nederland ook echt wel. Maar het is ook wel iets van aan de andere kant van het water. Ja, laat het zo zeggen. Engeland, Schotland, daar ziet u dit veel meer. Nou, meer gaan we in ieder geval niet weggeven nu. U belt maar 0314-377-970. Ideaal, goedenavond.
8: Ja, met Wim.
0: Wim.
8: Is het een midwinterhoorn?
0: Een midwinterhoorn? Nee, is het ook niet, Wim. We zoeken wat anders.
8: Okay. Hey,
0: jo, bedankt, joeroe. Maar we gaan wel de goede richting op. Dat in ieder geval, ja, het is een instrument. Dus ideaal, goedenavond.
9: Hoi, met Tim.
0: Tim.
9: Is het misschien een
0: doedelsdag? Jij mag 4 weken niet meespelen, jongen.
9: Oké.
0: Okay, ja, maar dat betekent wel dat je de prijs hebt gewonnen.
9: Ja, dat zeker.
0: Ja, dus we gaan jou de waardebon opsturen, Tim. Heb je al vaker een waardebon gewonnen?
9: Ik heb al vaker een waardebon gewonnen, ja.
0: Nou, dan hebben we jouw adres. Dan gaan we die opzoeken en dan sturen we jou die waardebon op. En volgens mij moet hij naar de Keienborg, hè?
9: Ja.
0: Helemaal goed. Tim, hij komt eraan deze week.
9: Oké.
0: Hey, tot over 4 weken, Tim. Joeroe. Ja, hoi. He, eindelijk heeft de jongen het een keer goed. Doet zo vaak mee. En dan zit hij er altijd net naast. Maar we zochten dus voor vanavond een doedelzak. Ik ben meestal niet alleen. Meestal zijn doedelzakspelers met meerdere tegelijk. Ik ben er al heel lang. Ik heb even nagezocht. In ieder geval al 4000 jaar. En dat ding komt uit een oorsprong uit het Midden-Oosten. Ik ben er in verschillende kleuren. Niet iedereen zal mij hebben. Maar heel weinig mensen. Mijn maat varieert niet zoveel. Heb ik ook even nagekeken. Er zit vaak maar wat centimeters verschil. verschil in. Ik ben best bijzonder en ik heb best een bijzonder geluid. Nou, dat was dus de Doedelzak. Een hele mooie Raad van die Staat gemaakt door Rijnt en Gerry Fokking. Dank je wel daarvoor. Tim die krijgt van onze Waardemond thuis gestuurd. En die krijgt die beschikbaar gesteld door Alles en Top 1 Toys in Zelhem. Volgende week zondagavond is er weer een nieuwe Raad van die Staat. Ik hoop dat u dan allemaal weer mee gaat spelen. Ik wil natuurlijk ook Linda bedanken voor het aannemen van de telefoon. Wij gaan verder in het tweede uur van Sterk Zondagswerk met een stukje muziek. En blijf lekker luisteren!

Frans Bauer en Marianne Weber brachten jaren geleden een cd uit. Meerdere eigenlijk wel. En op een van die cd's staat dit nummer Kleine Dingen in het Leven. Daarmee werd het 9:05. Dit is op de zondagavond bij Radio Ideaal en Ideaal Plus Sterk Zondagswerk. Mijn naam is René Regelink. Over een minuut of 10 hebben we ons ideaal om 9:30 instrumentale muziek. En voor de rest in dit tweede uur lekker veel non-stop muziek.

Ja, ik heb wel vaker gezegd, ik vind dit zo'n onwijs mooi nummer van Jannes. En het is getiteld Ik wil jou. En dit nummer bracht hij alweer 10 jaar geleden uit. Daarvoor voor Jannes hoorde het nummer van Martin Zemering, Vergeef me mijn fout. En de eerste in het rijtje waren de Kastelroede Spatsen met Varende Muzikanten. De volgende, dat is Ons Ideaal, onze promotieplaat. En dat doen we deze week ook weer op Radio Ideaal en op Ideaal Plus. Het is de nieuwste single van de zanger Danny Christian. En die is getiteld Nieuwe Verhalen. MUZIEK

John Christie hoort u en het nummer is getiteld Amore Mio. Daarvoor een singeltje uit 1988 en wel van de zangeres zonder naam en kleine Heddes Jonge. Carola Smit kwam nog voorbij met een nummer With You. En het nummer bracht ze uit in het jaar 2008. En de eerste in het rijtje was Ons Ideaal, Danny Christian. En het nieuwe, zijn nummer heet Nieuwe Verhalen. De volgende, een instrumentale, doen we elke zondagavond rond 9:30.

prachtig mooie uitvoering van dit nummer. Het origineel is van vader Abraham en ditmaal in de uitvoering van Harteteen en Geluk. Henk Weggaard hoorde u nog met Jongens uit het Noorden. Een hele mooie Duitsalige plaat van Monica Martin, La Luna Blue. En de eerste was een prachtige uitvoering van het nummer van Jersey. En het is getiteld Camp. Met de volgende plaat is wel een beetje gevaarlijk om te draaien.

Zo, en bent u ook weer wakker van dit nummer? De Suskus hoorde u en Boeren aan de Macht. En dit brachten ze een jaar of 7 geleden uit. We hebben er nog 1 nummer klaarstaan. En dan is ook voor vanavond Sterk Zondagswerk weer ten einde. Ik heb met heel veel plezier het programma voor u gemaakt. Ik hoop dat u met veel plezier heeft geluisterd. Blijf luisteren naar de uitzendingen van Radio Ideaal of Ideaal Plus. En natuurlijk tot volgende week zondagavond zijn er allerlei andere hartstikke mooie programma's. Dus de moeite waard om op Ideaal te blijven afstemmen. Ik ben er weer volgende week zondagavond om 8 uur. Een hele goede week wat u gaat of moet doen. En goed gewoon.

0: Van plan om een e-bike of stadsfiets aan te schaffen of in te ruilen? Bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg bent u aan het juiste adres voor een eerlijk advies, goede service en onderhoud met zorg. Wij zijn officieel dealer van Giant en Rie. Kom proefrijden en proberen. Tevens zijn wij gespecialiseerd in race, gravel en MTB fietsen. U bent van harte welkom bij Van Slingerland Fietsen in Keijenborg.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jan van der Putten bij het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal.
1: Opstappen in de rijen van 84. Schudden met de buik en de billen. Zijn we er helemaal klaar voor?

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen weken 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.